Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens De Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden.
4: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
5: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Bakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
5: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij vivantes.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
11: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.

It's Michael Jackson. They don't care about Dove in de L1-ochtendshow. Hoppakee, Limburg. Even lekker wakker weer. 9 uur voor 7 uur in die wekker. En zeggen dat de dag weer begonnen is. Op deze

0: morgen zeggen tegen Peter voor het roodje. Peter, goedemorgen.
1: Hey,
2: Peter.
1: Morgen, groeiwappies. Ja. Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Goedemorgen,
1: jongen. Speertroetruitje. En dan wil ik hier gewoon vergloeien met Celine Dion. Oh. I'm Alive.
0: I'm Alive, vooral.
1: Ik wens allemaal een schone dag, schone start in de nieuwe week. Fijn uitzending. En veel horen en spreken ons weer. Radioa.
0: Radioa, dankjewel. Peter voor het reutje over van de partie. En weer een stripje erbij met de plaat van Celine Dion met I'm Alive. En bij ogen live is het Roger Kessels. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Groeiwappie van Limburg. Maarten, fijn dat ze een trekbus.
4: Ja, dankjewel, man.
3: God, dat ze fijne vakantie hebt gehad.
4: Ja, dat is zeker.
3: Ik heb hier van een goede Iglesias hebt geloest.
4: Ja.
3: Vervolgens heb ik afgelopen week een LP van een goede Iglesias gekocht.
4: Dus
3: voorgoed ik met een opie aan met hey.
0: Radio, hè? Radio, dat is in nu, hè? Die Nema, dat is toen ook nog een paar LP's van. Heb je ze niet van de zolder afgehold?
4: Nee.
0: Nee, niet? Oh, die kost een helemaal aanuren al die ganse week. Was er even klaar mee? Ik heb het
4: wel even klaar.
0: Het schiet, we hebben hier bij Henk Leenders, de taxichauffeur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
5: Welkom terug, Maarten, van jouw welverdiende vakantie.
4: Dankjewel, man.
5: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Ja, hallo Henkie.
5: Vandaag in de vuurgloeier.
0: Ja.
5: Positieve nummers. Ga ik eens voor Heino met Tempico.
0: Tempico van Heino. Oeh.
5: Ik wens jou een hele prettige dag in de studio, heren.
4: Dankjewel.
5: En we horen ons morgen weer. Radio, hè?
0: Radio, hè? Dankjewel. Dat is zo'n plaat van Heino met Tempico. Kent u die nog?
4: Nou, dat is wel heel lang geleden.
0: Hij gaat vroeger een cassettebandje, zing die
4: ja,
0: op. Hij
4: doet
0: met Tempico. Ja,
4: dat is hetzelfde cassettebandje als die kermis in Wel natuurlijk.
0: Ja, dat was zijn papa was een boer, man.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Maarten, hopelijk heb je een goede vakantie gehad,
4: joh. Zeker.
3: En ook alle groetjes aan de gloeiwappies. En ik zou zeggen, vandaag voor de... Ja, voor de voorgloeier kun ik vandaag toch een Duits plaatje.
0: Duits plaatje?
3: Voor ook al hebben we een beetje een zoete nasmaak van de Duitse voetballers.
0: Nog?
3: Die hebben mij al 70 euro door de neus geboord met Toto. Maar ik wou toch weer voor gewoon voor Andrea Jurgen van Manuel Goodbye.
0: Manuel Goodbye, ja.
3: Radio.
0: Radio. Oh, dat zien we al dingen wat ze meedoen. Ze die 70 euro. Ja, maar dat heb ze toch slecht gepoeld, hè?
4: Ja, zo is het.
0: Ja. Ja. Vorige keer beter, want vorige week er een koffiepakket gewonnen bij alleen. Dus de kunnen we maken dat we gewoon weer binnenkort geleverd, hè? Moest nog even op wachten. Oh. Ja, 12:07, dit is alleen de ochtendshow. Wat hebben we nog meer, Maarten?
4: Nou, we hebben best wel veel nog, hoor. Ik moet zeggen, het is voor deze maandag toch al behoorlijk druk.
0: Lekker, hè?
4: Patrick Ubachs hadden we al gehad, Peter Meijer hebben we al gehad, maar Frans nog niet. Of wel? Oh ja, die hebben we ook al gehad, jeetje.
0: Ja, het lep al een beetje doorheen vandaag, hè?
4: Ja, Annemie, daar ben ik dan gebleven. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Welkom terug, Maarten, de voorgloeier voor vandaag. De mamas en de papa's met Monday, Monday.
0: Monday, Monday, hè, mamas.
4: Groetjes van Annemie, natuurlijk. Dan heb ik hier Elron.
0: Elron.
4: Zeg, goedemorgen, groeiwappies. Hier Elron, hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, dat is je best.
4: Druk bezig.
0: Ja, zeker.
4: Ik had graag de Who Let The Dogs Out ook. Dat is het tweede streepje al. En welkom terug, Radioa, zegt hij erbij. En Emiel zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor Pharrell Williams met Happy. Geweldig, zegt hij.
0: Ja, dat is zeker een geweldige plaat, de Happy van Pharrell Williams. Gewoon ook zeker erbij zitten. We hebben er zo meteen een film hier, want het geeft maar door. Hier bij jou, die is gewoon even lekker de last moet pakken. En luisteren naar Ellen Langley. En...

0: deze maandag. We zitten inmiddels op de 28e, jongens. We kroepen zo langzaam naar oktober toe. Tot de oktoberfeesten die in Sittard over in plaats komen. Ja, en uiteraard gewoon veel aan het WSTE IBL1. Met zelfs live uitzendingen vanaf. Dus ja, vroeger zou ze zeggen de Shutterway. Nee, vanaf de Koeweweek, moest eigenlijk beginnen zeggen dan, hè?
1: Ja.
0: De peert, die stond er misschien overal. En de kermis en zo, maar dat is gewoon binnenkort allemaal meemaken. Alex Veit is er ook weer. Alex, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
2: Ja, Maarten. Fijn dat ze weer terug bus uit Spanje.
1: Ja, mooi, hè?
2: En dat ze weer terug op het Nasbus. Ik gewoon voor de vuurgloeier sloot ik me aan B. En dat de Janse Bargeband met... Solliciteren.
0: Dank je wel, man. Alex Veit, vorige week hebben we nog een paar keer een hele mooie weerwaarneming ingestuurd. Nou, die eerste weerwaarneming die komen alweer binnen. En die komen zo meteen even gaan kijken. Eerst gaan we door. En dan door met Herman. Herman, goedemorgen.
3: Hey,
0: Herman.
3: Ja, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo, man.
3: Zie je radio en Mico wordt postgerold, hè? Ah, ik sluit me aan bij Heino Tempico. Dan draai je elke week. Geweldig. Zet hem op, jongens.
0: Jojo, dat doen we, zeker, hè. Radio Amigo, jongens. Piratenlimburg.com, dat kennen ze muren, hè. Dat is even, ja, joh. Dat is wel fantastisch, hè. Dat is al vandaag gebeurd. De vroeger werden ze dat de Oetelog geholt, die piraten.
1: Ja, ja.
0: Maar vandaag is het gebeurd. Internet allemaal door, hè. Dus alle kan doen ze
1: Radio Amigo. Ja, ben je dan wel echt een piraat, vraag ik me af, hè.
0: Nou ja, die draaien wel piratenmuziek.
1: Ja, dat dan wel.
0: En Tempico, Utopie van Heino. Ik wil gewoon een stripje erbij zitten. Wat hebben we nog meer?
1: Nou, ik heb hier Koen Hendricks nog. Die zegt, Manuel, goodbye is toch een mooi nummertje.
0: Zeker.
1: Zet er maar een streepje bij. Die zegt, it's real good feeling van Pieter Kent. En vraagt of we de studio verbouwd hebben. Nou, nee. Maar we hebben wat technische problemen. Dus
0: zeker.
1: We zitten nou even in een andere studio.
0: Ja, ja. Dus daar wordt geen koffie gehad door. Ik ga nog eerst even koffie horen.

0: T-shirtjes, motor niet naar de zolder toe. Hij moet man nog even lekker uitwassen, maar ik heb ze vandaag nog wel lekker gebroken. Heerlijk. Want zo meteen nog even een kiesje doen in de provincie. Om eens even te kijken wie het er allemaal uitstuurt. André van Maas had zich al gemeld, zo
1: ja.
0: Helmoet de Meijs is ook van de partij.
1: Truus.
0: Ja, dat je. Truus ook.
1: Truus is
0: het. Moet eerst moeten we de vulgroei nog doen.
2: De vulgroei.
0: Want we zien er goed. Meeste aantal stemmen is dit keer voor een

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
4: Op zondagmiddag gaan shoppen? Heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
3: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop, hop, naar Vlodrop.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op
9: Verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: grote onrust ontstond na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bongaert, tegen wie een integriteitsonderzoek loopt. Lokaal DNA en de VVD hebben samen nog een nipte meerderheid, maar zoeken mogelijk een derde coalitiegenoot. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt op de Oude Peeldijk in Meterik. Zijn auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en belandde ondersteboven in een paardenwei. De brandweer bevrijdde de man uit zijn auto. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet verder onderzoek. Noah Ritz uit Landgraaf heeft inmiddels 170.000 abonnees op YouTube met video's over Pokémon. De 20-jarige man combineert zijn kanaal met een HBO-opleiding in Maastricht, maar besteedt inmiddels meer tijd aan YouTube dan aan zijn studie. Volgende maand organiseert hij bovendien een grote Pokémon-kaartenbeurs in Heerlen. De voortdurende vraag naar nieuwe video's zorgt volgens Ritz ook voor de nodige druk. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen sluierbewolking en zon elkaar af. Het wordt warm met vanmiddag 24 tot 25 graden. En er staat weinig wind. Plaatsen kan een regen- of onweersbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: L1 Ochtendshow.

0: Out of Lonely Heart. Yes, hier in de Ellen Ochtend Show met zometeen de weerwaarnemingen. Maar eerst goed even kijken wat er allemaal aan de handjes in de wereld en verder moeten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft hun diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd, zegt NOS-correspondent Lennart Swolfs.
2: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nee, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat wordt ook die onrechtmatige bezetting. Zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
3: Afgelopen weekend heb je misschien wat tijd gehad om een boek te lezen of om een lange wandeling te maken. Maar die twee kun je blijkbaar ook met elkaar combineren. Een verslaggever van onze collega's van RTV Noord, ja, die zag opeens een lezende wandelaar lopen, dus met een boek in zijn hand.
4: Je was zo geconcentreerd aan het lezen. Je liep ons bijna onder de bus.
5: Oh ja, dat klopt, ja. Ja, ja.
4: Lezen en wandelen. En waarom?
5: Ik weet niet. Ik vind het wel heel rustig van. Ik wil al vaker gewoon langere stukken lopen, maar heel vaak dan verveel ik me op een gegeven moment en dan loop ik weer terug.
3: Ja, tijdens een wandeling van 15 kilometer leest hij zo'n 100 bladzijden. Volgend weekend heeft hij zijn boek waarschijnlijk dus wel uit.
0: Ja, is wel lastig, hè, Wanjelelle. Maar goed, ik ken het allemaal. Dan, de Spaanse regering die praat morgen over de uithuisplaatsing van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook dit weekend gingen in Madrid weer duizenden mensen de straat op te demonstreren. Velen kampeerden tentjes op straat. De vrouw van 87, die de afgelopen week uit haar appartement werd gezet, was de druppel. Haar appartementsgebouw werd overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur vervijfvoudigde. De mensen zijn het zat. Duidelijke protesten daar in Madrid en ook in Spanje is een groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. De 87-jarige vrouw die logeert nu bij familie.
3: Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Nederlanders rekenen 20% vaker af bij Belgische en Duitse tankstations dan een jaar eerder en gaven daarbij 32% meer uit. Pomphouders in de grensregio's klagen al langer over het verlies aan conditie door de hoge accijns en btw op brandstoffen in Nederland.
0: Dan even wat sportnieuws. Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe Oranje spits, Max Meerdink, was de man van de wedstrijd met 2 goals.
6: Komt heel veel om me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel en met die tweede call dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Ja, en donderdags dan speelt Nederland tegen Griekenland en dat is dan wel de nummer 1 van de pool.
3: En in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of de 3 mannen een relatie hebben.
7: There's a possibility that some are related. Remember, I haven't even been able to identify the deceased at this point. So very, very early in the investigation.
3: Ja, in de stripclub die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond.
0: En wat gebeurt er meer op deze maandag, de 28e september? De laatste dag van het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die wordt vandaag gehouden in New York. En in Poppodium 013 in Tilburg, daar worden de Buma NL Awards uitgereikt. En tot zover het mediaoverzicht, zo meteen de weerwaarnemingen.

0: is een broad daylight hier, Bieper Schallen, Maarten en Ellen of de show van deze morning. Maarten is weer terug vanuit Spanje. Oh, we hebben straks al beelden gezien vanuit Spanje. Dat heb je zoals een lid zien. Wat er allemaal gezien heeft. Nou, wat een mooie, wat heb je toch een fantastische vakantie gehad, man. Zeg niet te geloven, joh.
1: Ja, maar goed,
0: er zijn ook mensen die op vakantie zien. Als het goed is, hebben we daar ongeveer na waarneming vanuit Egypte. Maar daar moeten we nog even op wachten. Ja, ja. Dus ben ik benieuwd wat voor weerwaarneming dat ze nog meer hebben smaakt.
2: Nou ja, de standaard mensen natuurlijk. Hè. Het ziet er tegenwoordig wat donkertjes uit, moet ik zeggen.
1: Dat is
2: maar wat
1: wel,
2: me opviel, ja, hier wordt het denk ik rond een uur of zeven wordt het wel een beetje licht. Hè.
0: Mm-hmm.
2: In Spanje was het nog een half uur tot drie kwartier later.
0: Kijk hoor.
2: Ja, daar heb ik toch al de zon op zien komen om een uur of acht. Ja. Was wel mooi hoor, bij die zee.
0: Ja, zeker. Ja, zeker als de vakantie op zet. En de is best ook steeds meer in de moed. Hè. Dus dat vind ik wel fijn natuurlijk allemaal.
2: Maar deze weerwaarnemingen mogen er ook zijn. Hoor. Bijvoorbeeld die van André van Maris. Nou. Bij mij gebeurt er niks, hoor. Nee.
0: Let's go, ik gewoon eens kijken of ik je kan helpen. André van Maris, goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Gebeurt bij jou ook niks, hè?
0: Nee, er gebeurt niks. Nee.
2: Nee. Dat, het kan wel op een andere manier natuurlijk. Ik kan het wel laten horen.
0: Tuurlijk.
2: Want op zich hebben we natuurlijk wel het geluid.
0: Ja.
2: Als dat het zou doen.
3: Maarten, op deze mondige merk, we doen de grashoek, de weerwaarneming. Een heldere log. Heel dolwulks kunnen we hem ook eigenlijk in de naam hebben. Het is heerlijk boeten. Totaal niks koud. Graad of 13, 14. De maan die nog kloor in de hemel staat. Er is praktisch geen wind. Het is helemaal droog. Maar zo in de loop van de dag, later op de dag, misschien een bui van week kunnen trekken. De kost gewoon een klap om weer in zitten. Maar die kans is niet erg groot. Maar ik heb het nog niet gezag en ik voel regendruppels.
2: Oh.
3: Niet te geloven. Ja, een licht buiken trekt van overleven. Dus tja, onverwacht.
2: Nou, inderdaad.
3: Maar met 24 graden hoven vandaag echt niet te mopperen.
2: Dat denk ik ook.
3: Ik ben terug. Met een hele fijne dag in de studio. En Maarten, welkom terug.
2: Ja, dankjewel.
0: Radio,
2: hè? Radio, hè? Dat geluid heb ik echt al weken niet meer gehoord.
0: Ja, we hebben ze wel gehoord toen Stink zonder de stralen was. De douche was dat, Maarten. Dus niet, dat kennen ze wel, dat geluid, hè?
2: Dat wel, maar kletterende regen op de straat,
0: niet. Het is, ja, moet even zeggen, we zitten vandaag in de Angler-studio. Sommige mensen hadden het ook al opgemerkt. Die heb je verbouwd. Nee, we zitten in de noodstudio. Ja. Dan kunnen we de video's even niet laten zien. Maar we kennen ze wel, natuurlijk.
2: Kast.
0: Ja, dat is helemaal redelijk, hè?
2: Maar goed, gelukkig zijn de weerwaarnemers er wel. We kunnen de beelden niet laten zien door die noodstudio. Studio, maar wel laten horen. Helmoet, goedemorgen, man.
4: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Late Show. Hier de weerwaarneming voor Frank Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we half een zwaar behoorlijk weer. Zien die grijze en donkergrijze wolken goed waarneembaar. Ook in de horizon is dat het geval. Verder, iets verder door van het zuidoosten richting het oosten, ja, dan zien we een beetje van die oranje gloed verschijnen aan de horizon. Als we dan doorschieten van het zuidoosten richting het oosten, ja, dan zal binnen een half uur de opkomende zon gaan verschijnen. Die rond 7 uur 32 die reis gaat starten en vanavond rond 19 uur 21 die reis gaat eindigen. Ten opzichte van vrijdag is het nog maar 11 uur 49 uur een daglicht. Vrijdag was het 12 uur een daglicht. Doorschietend naar het noorden, ja, hetzelfde lakenpak, ook daar is die bewolking goed waarneembaar. Dichte en donkergrijze bewolking. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuid-zuidwestenwind. Temperatuur 15 graden. Knopje van vrijdag is dat 6 graden in de plus. Dus momenteel droog. Ik geloof het droog te blijven vandaag. Tot in de avond moet ik toch denken in de petpapier en poncho, denk ik. Verder wens ik jullie een mooie dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Het is ongelooflijk dat ze het zeggen. Dat ze de pet, poncho en alles nog mee moest hebben.
2: Ah.
0: 24 graden weer, man.
2: Ja, en André van Maris die had dan toch wel dat eerste buitje.
0: Ja, die had het te pakken. Ja, dat dus, zeker.
2: Dat was bij hem dan wel droog, maar bij... onze grote vriend Helmoet Weissen bleef het droog, maar bij André...
0: dat is niks.
2: Ik ben benieuwd hoe het is in Blerik richting Venlo, waar natuurlijk Peter Meijer weer is.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Ellen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al een hele mooie ochtend. Wat wolkjes, blauwe lucht, de zon die aan het doorkomen is... En het is absoluut niet koud met een graadje of 15. Wind is er nauwelijks en dat is de hele dag zo. Temperatuur maximaal vandaag wordt het 24 graden. Dus ja, eigenlijk bijna een zomerse dag. Alleen de dagen zijn al wat korter aan het worden.
2: Ja.
5: Maar geniet er volop van. En ik zeg je de groetjes.
0: En
5: tot morgen.
0: Radio,
2: dankjewel.
0: En tot morgen,
2: Peter. Twitter. En dan hopen we natuurlijk dat we de beelden ook weer gewoon op LNTV kunnen laten zien. Hè? Want daar doen we het toch allemaal voor.
0: Zeker, er zijn heel schone beelden binnengekomen. Ja, eigenlijk is het zoals een palmbuim, een strak bad, waar nog geen handdoek liggen op de stoel vanuit Egypte. Want Roland de Buxemeester met de marketeers van die zien door. We hebben wel een weerwaarneming voor ons.
2: Ja.
0: Zullen we er eens even over luisteren?
2: Ja, dat kan.
0: Ben ik benieuwd wat ze te vertellen hebben.
2: Nou,
1: Goedemorgen Pascal, goedemorgen.
2: Hey,
1: fijn dat we weer terug zijn van vakantie.
2: Dank je, jong.
1: Hey, bij deze nog even een keer een weerwaarneming vanuit Hoegada, Egypte.
2: Oh.
1: Zoals je kunt zien is het hier nog steeds prachtig weer.
0: Zeker?
1: Ja, ja, wel een blauwe hemel.
0: Nou.
1: En welk schandalus. Weinig wind op dit moment. Dus het is hier eigenlijk wel goed uit te halen.
2: Dat denk ik toch.
1: De centrum is langzaam opgekomen. We zien nu een uur later als Bjorg. We gaan zo meteen ontbijten. Gisteren hebben we een lekker toertje gemaakt met een boot.
0: Heerlijk, man.
1: Zien we gaan snorkelen.
0: Oh.
1: We gaan fijn gaan spotten.
0: Zo.
1: We hebben er nog een paar gezien. Dus al met al, het is hier fantastisch. Dus ik wens u nog een fijne werkdag. We weten niet nog een dagje of vier van onze vakantie. En dan donderdagavond vliegen we terug.
2: Oh, okay.
1: En dan hebben we nog vier dagen nog een beetje beter komen. Dus allemaal nog een fijne dag. Geniet ervan. Dat willen we ook zeker doen.
0: Ja, we zien jaloers natuurlijk. Hè. Dankjewel voor de mooie beelden van Egypte. Dit waren de beeldenaannemingen bij LA. Manu Abba en Voulez-vous.

0: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
1: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
6: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
15: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
14: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer: in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden.
16: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl.
17: Bijstocks. Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
18: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
19: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
18: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
19: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Saai, hè? Wachten op een pakketje. Kom lekker shoppen op Retail Park Roermond. Geniet van de leukste winkels en lekker eten bij Retail Park Roermond.
23: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
24: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphony. Tickets via MEC.nl.
25: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
26: Groenselenvlaai, Keersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.

0: Ik straks even druk om kijken naar de sport van de afgelopen weekend. Er is van alles gebeurd op de velden. Maar binnenkort ook weer Oktoberfeest in Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober gaat dat plaatsvinden.
1: Ah, niet alleen op de velden, hè? Ook op de weg.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: hallo. Wat heeft Verstappen wel niet gedaan, man?
0: Niet normaal. Heb je het gezien gisteren? Ja. Heb je een beetje mee?
1: Zaterdag, hè?
0: Zaterdag was het, joh. Ja, dat was ook zo gek, hè? Dat was een beetje verwarring dat sommige mensen dachten van, ja, maar is toch op zondag? Nee, het was op zaterdag. Ik heb ze allemaal kunnen volgen via de L1-app, via de liveblog dat we hadden. En zal de Jelle Kleinels straks natuurlijk even allemaal gewoon vertellen. Oktoberfeest, zei ik al, zit daar te zien. We ook bij. Komen we met de mobiele radiostudio. Kan ze radio kijken. Ik hoop dat je kletsen en al die andere spullen doen door. He, misschien dat ze zelf ook wel de bus. Ik heb zelf ook al die Oktoberfeest packs uit de kast gepakt. Maar misschien best wel een München geweest de afgelopen dagen. Want dan is het ook weer bezig, hè. Ik wilde vorige week ook vertellen wieveel beer dat ze door vertapte. Weet ze dat? Wat denk ze door zijn schatting, Maarten?
1: Een paar miljoen.
0: Ja, een paar miljoen. Nou, tienvoudig. 79 miljoen liter beer.
1: Werkelijk.
0: Ja, is niet normaal. Nou, dat geit er een zit er niet door, hè. Maar ook door geeft er een hele hoop doorheen natuurlijk. Dat gaan we het binnenkort nog maar eens even over hebben. Mali Rutte komt er zo meteen aan met meer dan ik verdien. Maar eerst de vraag voor vandaag. Voor de voorstelling van de Partizanen. En de vraag die we vandaag stellen nu is, waar vinden die voorstellingen van de Partizanen plaats? Dus waar vinden de voorstellingen van de Partizanen plaats? Hebben we even door. En ik kan zomaar zien dat ze voor tien een telefoontje kreeg van L1. Dat we in de uitzending horen. Dat is die kaartenwinst voor de Partizanen. Dus waar vind je de voorstellingen van de Partizanen plaats? Geef het even door via de

0: Sync, IBL1 in de L1 Ochtendshow, 20 over 8.
1: L1 Media Overzicht.
0: En even kijken wat er allemaal aan de handjes en lijntje verder moet. We beginnen bij de twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaanoever. Die moeten binnen een week het land uit. Israël heeft hun diplomatieke status ingetrokken. En dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd, zegt NOS-correspondent Lennart Wolfs.
2: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. En de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord ook die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
3: De Spaanse regering praat morgen over de uithuisplaatsingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Ook dit weekend gingen in Madrid weer duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Velen kampeerden zelfs in tentjes op straat. De vrouw van 87 die afgelopen week uit haar appartement werd gezet was de druppel. Het appartementgebouw werd overgenomen door een investeringsmaatschappij die de huur vervijfvoudigde. En mensen zijn het helemaal zat.
4: El pueblo unido jamás será vencido.
3: Ook in Spanje is er grote kort aan woningen, vooral in de grote steden. De 87-jarige vrouw is inmiddels aan het logeren bij familie.
0: En er is nog veel onduidelijk over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 bestelbusjes in de buurt. Bomexperts deden er onderzoek naar. 5 mensen zijn opgepakt. Volgens NOS-correspondent Fleur Launsbach kunnen omwonenden van de Engelse luchtmachtbasis voorlopig niet naar huis.
5: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht, uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in een pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat ze binnenkort terug mogen.
0: De Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen tegen Iran.
3: In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen of de 3 mannen een relatie hadden.
6: There's a possibility that some are related. Remember, I haven't even been able to identify the deceased at this point. So very, very early in the investigation.
3: Ja, in de stripclub die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 andere mensen gewond.
0: En de Nederlands elftal heeft onder de nieuwe bondscoach Xavi de eerste overwinning geboekt. In de Nations League won Oranje met 1-2 van Servië. De nieuwe Oranje spits, Max Meerdink, was de man voor de wedstrijd met 2 goals.
7: Komt heel veel me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En met die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
0: Ja, en donderdag speelt Nederland tegen Griekenland. En dat is dan weer de nummer 1 van de pool.
3: Het is vandaag 28 september. Wat staat er nog meer op de rol? Nou, de laatste dag van de plenaire debat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt gehouden. Dat gebeurt allemaal in New York. En in poppodium 013 in het Brabantse Tilburg worden de Buma en L-Awards uitgereikt.
0: Oh,

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend aan het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
5: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Stiel Heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
7: Volg elke

0: Ons.nl.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is het LA Nieuws met Maarten.
12: Lokaal DNA en de VVD en meer. Ze hebben het vertrouwen in coalitiepartner CDA opgezegd. Volgens beide partijen is na meerdere gesprekken onvoldoende basis om samen verder te gaan. De onrust ontstond na het vertrek van CDA-wethouder Loek Bongaerts, tegen wie een integriteitsonderzoek loopt. Lokaal DNA en VVD hebben samen nog een nipte meerderheid, maar zoeken mogelijk nog een derde coalitiepartij. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt op de Oude Peeldijk in Meterik. Zijn auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een boom en belandde ondersteboven in een paardenwei. De brandweer bevrijdde hem uit zijn auto. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En Noah Ritsen uit Landgraaf heeft inmiddels 170.000 abonnees op YouTube met video's over Pokémon. De 20-jarige combineert zijn kanaal met een hbo-opleiding in Maastricht, maar besteedt inmiddels meer tijd aan YouTube dan aan zijn studie. Volgende maand organiseert hij bovendien een grote Pokémon-kaartenbeurs in Heerlen. De voortdurende vraag naar nieuwe video's zorgt volgens Ritsen ook nog voor de nodige druk. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen sluierbewolking en zon elkaar af. Het wordt vandaag warm met 24 tot 25 graden. Er staat weinig wind. Plaatselijk kan er een regen- of onweersbuitje ontstaan, maar op de meeste plekken blijft het droog.
13: L1 Ochtendshow.

0: een lekkere mond. Maarten heeft zich wel eens met een echte koning gesproken.
1: Vraag zeg.
0: Heb ze wel eens dat is wel in de buurt van de koning gestorven een keer.
1: Ja, ik heb een keer met onze echte koning gesproken.
0: Maar heb ze wel eens met een schattenkoning? Heb ze er wel eens mee gesproken?
2: Nee.
0: Ik weet niet, is de schattenkoning geboren? Maar ik weet niet of ik even kan bellen, want dat is natuurlijk wel prachtig zo hier. Zal het zo meteen eens even vandoor, dus even met een echte schattenkoning praten?
1: Is de net koning?
0: Je is net koning geworden, joh. Ja, joh, dat is net koning geworden. Ik ga goed even bellen, als ik van Marleen krijg. Ah. Hallo! Oh, dat ga je deuren in ieder geval. Ah.
1: Hallo?
0: Dat is de koningbus, dat moet...
3: Goedemorgen.
1: Ja!
0: De koning is... We spreken met de echte koning.
3: Ja.
0: Rob Bakkes, goedemorgen. We huurden destijds de koningbus geworden.
3: Ja. Tweede keer 3
0: jaar 10. Tweede keer 3 jaar 10? Nou, dan weer Sabine Keizer als het voor een jouw eeuw is, hè?
3: Ja, maar zo nog...

0: Josma, ja, wie horen 2 jaar geleden heb ik het oren bij zijn logo, heb ik me laten erin
1: zetten. Oh ja, ja, ja, ja, tuurlijk, ja.
0: En toen ben ik aan het denken, of dan komt het kans nu, of ik zet me toch een jacht op. Ja, het is wel een kostenpleitje pleitje natuurlijk.
1: Ja, ja. En best wel schoen, hè, dat, maar is dat bij je altijd zo laat in het seizoen dat er een schuttekeuring bedoelt geroepen?
0: Ja, nou, meestal laatste weekend in september.
1: Ja, want die andere keuringen, die zijn eigenlijk al begeleken. Mei komen die allemaal aan bod, hè?
2: Ja,
0: ja, dat liep naar een vereniging. Maar zeg, in onze regio is het op zich wel gewoon vuil in deze tijd, zo.
1: Ja, ja. Maar het is wel schoen, hè, we moeten zeker die schutte hier hoei gaan, hè. Dat is toch echt Limburgs, dat huurt gewoon bij de tradities van

0: allemaal hebben, hè?
1: Ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk traditie, folklore in Herenhout. Ja,
2: wie lang bussen al bieden, Schutterie?
1: Sinds 2019.
0: Oh, wow, dat is niet zo lang. Volgens mij, Dennis Hoed uit Keuningen geworden. Dat was wel een goede shotter. Of heeft dat er niks mee te maken?
1: Ja, ook een beetje geluk hebben natuurlijk.
0: Zeker, zeker, zeker. Hé, hey, maar nu wil ik toch even hebben. De bus is natuurlijk wel een beetje opgerund met Pierre Knoops, of niet?
1: Jazeker.
0: En het gekke is, ja, de kent ze op vandaag en we hebben weer van alles ergens vandaag weten te holen. Pierre Knoop kent zijn truc holen met AI. Ik denk dat we dat zo meteen eens even gaan doen. Dus ik denk dat we zo meteen een nieuwe buurt hebben van Pierre Knoops, gemaakt met AI.
1: Oké, ik hoop niet verrassen.
0: Dat hoop ik verrassen. En meneer de Keuning maakt er een schoene dag van. De groeten aan de koningin. En schoen, dat is even de hoestelling kwamen.
1: Ja, ik geef bedankt voor het bellen.
0: Ja, graag gedaan, jong.
2: Een succes, hè?
1: Is goed.
0: Jojo! Hobbybakkers was dat, de nieuwe Shutter Keuning. IBL1, allemaal in de Ellen Ofton Show.

0: Everen. Door het Roel Binderstig keuning gesorteerd.
1: Ah, kijk.
0: Hey, Roel, van harte gefeliciteerd, man.
1: Ja, mooi.
0: Het is prachtig allemaal, die keuringen bij ons in het Limburgse landje. De Limburgse revolutie. Laten we er maar eens even mee doorgaan. Ja. Vorige week toen heb ik aan de Loestreers iets laten huren. En inmiddels, ja, ik heet dat ook ontzettend hel. Ik zag op social media al dat 37.000 keer de mensen al hadden geloesterd naar de Limburgse Michael Jackson. Middels AI kunnen we toen leven.
1: Limburgse Michael Jackson?
0: Ja, dat hebben ze nog niet gehuurd.
1: Dat heb ik niet
0: gehuurd. Shelly Zever, dat is een Instagram-account. Ja. En daar hebben we best wel gewoon dingen van. Hij is ook voor de Limburgse revolutie. En hij zegt, ik maak video's in het plat. En dan probeer ik van allerlei dingen uit. De man die is het heel veel elkaar gekregen om dus de stem van Michael Jackson te klonen. En als Michael Jackson dan zingt, bieden bijvoorbeeld een Limburgs, dan klinkt dat zo.
2: Ze zegt het tegen mij, doe best niet van hier. Toen verlet ik niet zien, dus beter weggrond. Het vuren is in de ogen, ze menen het op echte sperm.
0: Ja,
2: alleen sperm.
0: Zieke, dat is Michael Jackson, dit is gewoon haar leven. Het is allemaal AI, het is allemaal niet echt. Het is gewoon nep. Daar moesten we wel even worden van nadenken. Heel ook Giet Hitler heeft er gemaakt. Ja, had een stuk voor te huren. Maar Frank Sinatra heeft er ook. Wil ze huren?
1: Ja,
0: loester.
3: Wie ik nog 17 was. Was het een heel goeie dag.
0: Ja, zo kent ze dus gewoon minstens dus weer toe het leven roepen. Toch schrok me een klein beetje de schrik om het hert. Het is inmiddels ook bijna 3000 keer bekeken op internet. Daar hebben we het ook vanavond gepakt. Shelly Zever had in de Limburger, die in ons hert zit.
1: Dat
0: toch wel
1: het leven gewekt.
0: Het leven gewekt.
1: Ja.
0: Ik weet niet of het de familie gevraagd heeft, wie dit zit.
1: Weinig ook.
0: Of ze dat zomaar moest door, maar gewoon hadden het openbaar gebracht. Dus ik vind dat we dat ook wel een stukje moeten kunnen laten loesteren. Maar wat heeft er nu gedaan, Maarten?
1: De het Pierre Knoops weer tot leven gewekt. En dat heeft een nieuwe buurt.
0: Ja, en dat kent ze dus door met AI. Dus wat ze geeft huren, is gemaakt met AI.
1: Ja, zeker.
0: Pierre Knoops, in een nieuwe buurt. Loester mee, het is akelig.
4: Naast mijn naam is Pierre Knoops. De rest van die werkt ze niet anders dan kunstmatige intelligentie. Die hoeft ze gezat me hopen te slaan in de lijst op kunstmatige intelligentie. Gisteren stond ook in de Limburg. Wie heeft het over kunstmatige intelligentie? En een lang artikel. En mijn vrouw vroeg me, kunstmatige intelligentie, wat betekent dat? Ik zag geen idee. Ik zoek het wel even op ChatGPT. En met Geert, kunstmatige intelligentie, niks nieuws. Ik deed als kind al een kunstmatige intelligentie. Geurig, ik denk dat ik Knoops heb te veel gezopen. Maar nee, ik deed als kind al als kunstmatige intelligentie die ik zeker aan. Ik vond de klas naar een heel slim meisje, echt heel slim. En ik keek stiekem aan wie proefwerken bij dat meisje. Ja, dan leek ik heel intelligent.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat het kent natuurlijk. Hè. Dat kent eigenlijk andere mensen van alles laten zeggen. Ik vind het van ene kant ook een beetje gevierlijk. Dat is,
1: dat is wel eng.
0: Dat is ook het ken. Hè. Ja. Maar goed, het besteedt. En normaal zijn er op die programma's ook zijn er beveiligingen ingebouwd. Dat ze niet zomaar een systeem kunnen maken. Maar toch is het Shelly Zever allemaal geluk om dus op deze manier ook Pierre Knoops weer toe leven te roepen. Ja, met Bert en Ernie hebben we erop kunnen lachen. Maar dit is toch een beetje... Dat is eerst,
1: dit wordt toch wel echt eng.
0: Maar toch mooi dat we het ook weer kosten delen even. Als je mij kunt luisteren door Pierre Knoops in 2026.

0: Eerst komen ze binnen hier bij Alleen. De oplossingen voor de vroeg van vandaag hebben de Partizanen. Bol met het opgevuurd. Het zorgt wel dat ze toen met 10 uur bereikbaar bus via de app. Dan kunnen we die zo meteen even bellen in de uitzending horen en vertellen dat ze die kaart gewoon hebben voor de Partizanen hier bij Alleen in de Ellen Ochtend Show. 10 van 9 geworden. Heb je het gehad met Pokémon, Maarten?
1: Heb
0: je
1: dat ik heb er wel het met gehad.
0: Gehad, maar noem hem
1: ja. Ja, toen mijn kinderen klein waren, toen. Hadden die wel Pokémon-kaarten, maar ja, hadden we ze maar bewaard.
0: Dat is veel geld geworden, dat is ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Ik heb namelijk een verhaal van de 20-jarige Noah Ritsu Landgraaf. Want vandaag is hij student en daarna begint er eigenlijk zijn tweede werkdag. Want onder de naam N-Dub Video's maakt er op YouTube-filmpjes over Pokémon. Hij heeft inmiddels 170.000 volgers. En zijn video's die trekken wereldwijd miljoenen kijkers. Mooi natuurlijk, van je hobby je werk maken. Maar iedere keer weer nieuwe video's moeten maken, levert ook behoorlijk wat druk op. Onze collega Peter Beker, die zocht Noah op in zijn Pokémon-kelder.
2: Ja, ik post mijn video's op YouTube, TikTok en Instagram. En in totaal 170.000 volgers ongeveer. Maar ja, in totaal, met z'n alle video's bij elkaar pakken, is het denk ik dat video's 15 miljoen keer per maand werden bekeken. Dus zo gaat het, ja.
3: Pokémon is al 30 jaar een wondere wereld van computergames, animatieseries en ruilkaartjes. Dat is big business.
4: I asked the question how many packs are opening today and the answer was 51-ish.
2: Deze is ongeveer 300 euro waard. Maar dit is dus eigenlijk in een bedrijf die had hij nog gekeken wie groot de kwaliteit van de kaart is. Dit is een 6 op een schaal van 10. En wanneer de kaart een 10 had, dan is deze kaart duizenden euro's waard.
3: Een tijdje geleden ging het niet zo goed. Hij ging maar door totdat zijn lichaam zei stop.
2: Ja, waarom bied je mijn eigen schuld? Te veel druk opleggen. En kijk, want alles bij elkaar kunt. Van, het is niet alleen maar even een filmpje maken, 5 minuten bij kloor. Je kunt veel meer bekijken. En soms is die druk, weet je wel, best wel goed. Maar ja, ik had er op een gegeven moment had ik er wel een beetje meer balans in kunnen vingen. Dus nu gaat het gelukkig wel beter.
3: Noah volgt een hbo-opleiding en doet dit dus. Veel tijd voor andere dingen heeft hij niet. En dan is binnenkort zijn eerste Pokémon-ruilbeurs in Heerlen. Dat heeft hij ook nog geregeld.
2: Als je een eigen passie voor gaat has, dan kost het echt moeite en energie. Op fysiek beste dan het s'avonds mee. Maar eigenlijk, wanneer ik het s'avonds kunt slopen, wil ik het liefst hey, truc gewoon om mijn setup en nog meer filmpjes gaan maken.
0: Ongelooflijk, hè? Een hele grote man geworden in de wereld van de Pokémon op YouTube. 170.000 volgers, waardoor er van Noah Ritsu is pas 20 jaar, Landgraaf. En miljoenen mensen kijken ons in filmpjes. We loesteren nu nog over deze. Lekker was het wel.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
5: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
4: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Mijn dochter. Ze is weg. Ze heet Emma. 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
8: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help meezoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op Budget Home.
9: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Een hele goede middag. Het is 6:06. Het is maandag. En het is de 28e van november alweer. September alweer. Nick, rustig aan. Nog eerst oktober en dan november. Hoe dan ook, fijn dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan het hebben over tiny houses die ze bouwen in Grubbevorst. En we gaan het hebben over het Piers Park, wat afgelopen zaterdag officieel is geopend. En uiteraard, we gaan het korte nieuws heel even doen. En wat heb ik nog meer? Inderdaad, Chris Norman heb ik voor jou klaarstaan met Suzy Quattro, met Stumbling In. Goed, we gaan naar het nieuws in het kort. Even kijken, daar gaan we. Een man is afgelopen zaterdagavond zwaar gewond geraakt bij een ernstig ongeval in Meterik. Het voertuig raakte op de oude peildek van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. En een motorrijder is zondagochtend licht gewond geraakt toen deze achterop een andere motor reed. Het ongeluk gebeurde op de Meldersloseweg in Meldersloo. En aan de Jacobusstraat in Echel zijn in totaal 19 bomen gekapt. De kap hangt samen met de herinrichting van een deel van de straat en aanpassingen bij het voetpad richting de basisschool. Volgens de gemeente Pelamaas komen er nieuwe bomen en een haak voor terug. En over een deel van de plannen is niet breed gecommuniceerd, zo erkent de gemeente. En de Reuverse zangeres Marina Klaassen heeft samen met haar zangpartner Willy Bilkens de liedjesavond van de Wortelenpin gewonnen. Met het nummer Blief nog even hey behaalde het duo de meeste punten van de 11 finalisten. En wat gaat het weer doen? Nou, vandaag een voorbode voor de komende 2 mooie dagen. Vandaag al 25, 26 graden op de thermometer bij vrij zonnig weer. Alhoewel vanavond er een kans bestaat op een onweersbui. Maar dan morgen en overmorgen. Temperaturen van 28 à 29 graden zullen geen uitzondering zijn. Dat en nog meer rond de klok van 12:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Ja, de Bossa nog steeds in toppositie bij de PNM Top 15. Het is 11:15, het is maandag 28 september. Het vernieuwde Pierspark in Panningen is afgelopen zaterdag officieel geopend. Het park heeft de afgelopen periode een ingrijpende metamorfose ondergaan, met onder meer nieuwe wandelpaden, groenvoorzieningen, sportvelden en een skatepark en een amfitheater.

0: Het vernieuwde Pierspark in Panningen is zaterdag officieel geopend. Daarmee wordt een belangrijke fase afgesloten van een project dat al in 2017 begon. Voor de tweede fase stelde de gemeente eerder 4,4 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar kwam daar ruim 1,1 miljoen euro aan extra investeringsruimte bij voor de afronding van de fase 2 en de aanleg van fase 3. De grote werkzaamheden aan de openbare ruimte begonnen vorig jaar september. Het gebied kreeg onder meer nieuwe wandelpaden, groenvoorzieningen, sportvelden, een skatepark en een amfitheater.
1: En ik zie het allemaal voor me. Hier, in een zwoele zomeravond, gitarist, singer-songwriter. Nou, wat is dan mooier als daar die mensen gaan genieten van wat hier allemaal is. Wandelen hoort er ook bij, hè? Ook een stukje passieve beleving. Hè? Er zijn hier mensen in deze multicoi misschien aan het sporten. Maar je kunt ook lekker op een bankje gewoon gaan zitten en kijken welke kunsten dat er allemaal uitgehaald worden. Ook een gebied waar mensen gewoon zonder echt hele atletische ambities lekker kunnen wandelen, kunnen genieten van wat dit Pierspark brengt. En dat is ook het Pierspark. Het is een mooie, groene, duurzame omgeving waar het gewoon genieten is voor de inwoners van Panningen, maar eigenlijk ook voor de inwoners van Peel en Maas. We zitten ook relatief dicht bij Leudal, dus misschien dat er ook nog wat mensen hier naartoe komen.
2: Er staat een hele trotse voorzitter volgens mij naast mij.
3: Is dat zo?
2: Een bescheiden, maar trotse
3: bescheiden voorzitter. Ja, ik ben wel trots. Maar het is niet dat wij dit gedaan hebben. Het is van de gemeenschap. Wij zijn een stichting Pierspark bestuur aangetreden. Het waren die plannen al rond. Het was eigenlijk alles al in principe in een kan en kruiken. Dus wij zijn meer nu voor het vervolg op wat er dadelijk gaat gebeuren. En ondersteuning en de samenhang. Daar zijn we heel druk mee bezig. Kijk, het park, dat plan was klaar, dus daar hebben we niet veel aan gedaan. Maar dat is even goed. Een schitterend park, daar ben ik trots op. Net zo trots als iedereen in Peel en Maas, hoop ik. Want dit is van Peel en Maas. En dat is belangrijk. Ik heb veel mensen gesproken de laatste tijd, sinds dat ik in Pierspark zit. Maar dit is gewoon iets unieks. We zijn nu in gesprek met Limburg Festival voor een urban festival hier te krijgen. En als je zo hoort dat dit park zo beroemd is in de regio nu al, zeker voor die skatebaan, dan zeg ik wow. Maar ook die combinatie met daar twee grote scholen, waar maak je zoiets mee? Dat is uniek. En dan dit park in deze hoedanigheid op Peel en Maas hier neergelegd heeft. Ik vind het petje af voor Peel en Maas.
0: Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers kennis maken met het vernieuwde park. Er waren sport- en dansdemonstraties, skateboardclinics en live muziek. Professionele straatskateboarder Candy Jacobs gaf een clinic.
2: Ik proef een klein beetje dat je jaloers bent op deze skate.
4: Ja, dat klopt ook wel een beetje. Ik ben wel een beetje jaloers op deze baan.
2: Waarom?
4: Nou ja, het is best wel zeldzaam dat je zo'n groot park krijgt. Op deze manier gebouwd. Ik weet dat Skateon het gemaakt heeft. Dat zijn ook vrienden van mij. En dit is iets wat ik in Venlo heel lang probeer. Dus ik ben een klein beetje jaloers. Maar het is gelukkig dichtbij, dus dat scheelt.
2: Venlo is wel een binnenbaan, hè?
4: Ja. Dat klopt.
2: Maar geloof van hout?
4: Ja, die is van hout. Die heb ik zelf gebouwd samen met een paar vrijwilligers. Heel vet. Maar dit is toch, zeg maar, dit is altijd toegankelijk. Je kunt hier elke uur van de dag eigenlijk heen. Je kunt hier doen wat je wil. Jong en oud, alles kan door elkaar.
2: Het is een next level.
4: Ja, het is wel echt next level.
2: Nou is skaten, ik heb een beetje onderzoek naar je gedaan, is ook eigenlijk genieten van het moment, in het moment zijn.
4: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Anders val je.
2: Anders val je.
4: Ja.
2: Derde van Europa, nee, tweede van Europa.
4: Ja, dat is Wikipedia zegt dat nog steeds. Hè? Maar ik was ook
2: Klopt
4: wel eens eerste
2: niet?
4: En ik was ook wel eens eerste op wereldkampioenschap. Dus Wikipedia liegt.
2: We moeten Wikipedia een beetje
4: updaten.
2: ik zie toch ook weer die hotelkamer tijdens de Olympische Spelen.
4: Ja, daar ben ik het allerbekendst om geworden, dat klopt
2: wel.
4: Ja.
2: Het is wel vervelend dat iedereen je eraan had te herinneren, ik ook.
4: Ja, het leuke is wel dat als ik hier zo'n baan oploop, dan heeft niemand enig idee wie ik ben, zeg maar. Al die smurven die denken gewoon, hé, dat is die skater. En meer weten ze niet. En dat is ook wel lekker.
2: Ja, professioneel skater geweest. Op een gegeven moment gestopt.
4: Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is om te stoppen. Om te zeggen, oké, en nu dan? Ik heb ergens wel een interview gezien dat je zoiets had van, oké, dat is best wel moeilijk om te stoppen en weer een nieuw leven te beginnen. Is het inmiddels gelukt?
4: Ja, dit is wel gelukt. Ja, ik doe dit soort dingen veel. Dus ik geef veel kinderen les. Ik heb mijn eigen skatepakjes weer gebouwd. Ik ben tegenwoordig ook teammanager van het Olympisch team. Dus ik ga eigenlijk bewandel dezelfde route, alleen dan nou een beetje aan de zijlijn. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed.
2: Ja, dus je hebt je weg gevonden eigenlijk.
4: Ik hoop het wel. Ja, dat is natuurlijk altijd. Ik denk dat ik altijd iemand ben die blijft zoeken. Maar voor nu is het oké.
2: Dit is de grootste skatebaan, heb ik me laten vertellen, van Limburg. Hè. Komen ze dadelijk van heinde en verre hier naartoe?
4: Ik denk het wel. Ja, ik heb al best wel veel mensen vanuit Duitsland, omgeving Venlo, zeg maar, die deze kant op gaan om deze baan te skaten. Dus het is wel het is een unicum.
2: Hoe oud was het toen jij begon?
4: Ik was 13.
2: Ik zie hier, kijk maar om je heen, kinderen die aanzienlijk jonger zijn.
4: Ja, en dat is dus vet aan skateboarden. Het is een hele nieuwe trend. Tegenwoordig ben je zeg maar oud als je op je zesde begint. Dus ik vind het leuk. Het is een jonge sport en je ziet het echt voor jongen nu. Ja. Dus ik denk dat Panningen nog heel lang genieten kan van deze baan.
2: Ja. Je gaat clinics geven?
4: Ja, dat klopt. Ja.
2: Zie je dan meteen of iemand talent heeft?
4: Nou, meestal zie je in het begin vooral zeg maar, wie een extra handje nodig heeft. Dat talent komt later.
2: Talent komt later.
4: Ja.
2: Eerst plezier hebben.
4: Precies dat.
2: Heel veel succes.
4: Dankjewel.
0: Niet alleen sportieve activiteiten staan centraal in het park. Ook is er ruimte voor kunstwerken. Het kunstwerk de Heinkis en Smokespot, beter bekend als de HKS-spot, die krijgt een nieuwe plek in het Pierspark. En daarmee keert een bekende ontmoetingsplek voor jongeren terug die jarenlang bij het bouwen stond.
2: Dat kunstwerk komt terug. En het gaat dus inderdaad anders heten, omdat Smoke niet meer van deze tijd is. Ze zijn ook wel een beetje preutser geworden. Kiss kan nog wel, hè?
5: Ja, Kiss and Stay, hè? Dat gaat het dan worden.
2: Ja. Maar die komt hier te staan, hier in het park ook?
5: Hier in het park, daar of daar, dat zijn we nog de mogelijkheden aan het uitvechten, waar die het mooiste komt. En hij wordt ook uitgebreid, want hier was natuurlijk een plek binnen de context van de school. En nu is het opeens een openbaar plein, heel bruist van allerlei activiteiten. En dat was een aanleunplek om met je kont tegenaan te zitten. En nu komt er ook een ruimte dat je er kunt gaan zitten. Het is fantastisch.
6: Lunch Live.

0: Exact 2:30 op deze maandag 28 september. Miles Smith en Niall Horan met de titel Drive Safe. Alle redenen om naar het nieuws en uiteraard de weersverwachtingen toe te gaan. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Gisteravond is een man zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meterik. De auto reed vanuit Amerika richting Horst en raakte op de oude Peeldijk van de weg. Daar raakte het voertuig een boom en sloeg over de kop. Omwonenden verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. 19 bomen zijn gekapt aan de Jacobusstraat in Echel. Dit is gedaan in verband met de herinrichting van een deel van de straat en aanpassingen bij het voetpad richting de basisschool. Omwonenden waren verbaasd over de kap. De gemeente geeft aan dat er over een deel van de plannen niet breed gecommuniceerd is. Uiteindelijk moeten er nieuwe bomen komen en een haag wordt geplant. ProPLMA's heeft schriftelijke vragen gesteld aan ons college over de hoeveelheid PFAS in het drinkwater van de gemeente. Het RIVM en drinkwaterbedrijf WML zeggen dat het kraanwater veilig is om te drinken. Wel wordt er gesteld dat PFAS nadelige effecten kan hebben. Daarom vraagt de lokale pro-fractie nu welke maatregelen er worden genomen om de PFAS-concentratie te verminderen. Er is specifiek gewezen op het gebruik van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen. De festivaltuin bij het GABA-festival in Mijls zat afgelopen zaterdag helemaal vol. Het 18PLUS festival werd voor de tweede keer georganiseerd door een groep enthousiaste jongeren uit Mijls voor mensen uit de omgeving. Ruim 500 bezoekers sloten samen de zomer af met muziek en een uitverkocht bierpongtoernooi. En dan nog het weer. Het blijft af en toe bewolkt met in de zonnige periode een temperatuur van maximaal 25 graden. Morgen waait er een zwakke wind en wordt het zo'n 28 graden. Meer nieuws kun je vinden op onze app en op de site omroeppnm.nl en omroephorst-aan-de-maas.nl.
0: Dankjewel, Tamar.

1. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. Dan gaan we naar Grubbenvorst, althans de N295, de hoogte van Grubbenvorst. Daar staat een auto met problemen bij paaltje 0,2. Dan last but not least op de N556, de hoogte van Zevenum, een auto met de motorkap omhoog bij paaltje nummer 6. We gaan naar Jackie Wilson.

Nou, een noodgeval. We gaan even kijken of er een noodgeval op de weg is. Nou, op de A73 Venray richting Venlo, de hoogte van Venlo. Ben alert bij paaltje 42,1.

0: Ja, daar was hij dan. Heel even terug in de tijd. Middels Jackie Wilson en Reed Petit. Eind oktober gaat Grubbevorst 2 dagen lang terug in de tijd met Vorstelijk Festival. In een loods zijn ze daarom druk bezig met het bouwen van kleine huisjes voor decor in een van de gebieden die het centrum omtoveren tot een middeleeuws dorp.
1: Nee, deze heren staan niet tiny houses te bouwen om de woningdruk te verlichten. Wel bouwen ze middeleeuwse huisjes voor het vierjaarlijkse festival Vorstelijk, voorheen bekend als het Witte Damenfestival, dat op 30 en 31 oktober in het centrum van Grubbevorst wordt gehouden.
2: Ja, dat is veel werk. We hebben deze huisjes hebben we ook kunnen overnemen van een grote theaterproductie. Maar ja, die zijn niet meer zo'n goede staat. En die willen we weer in een mooie setting opbouwen. En dat betekent dat we ze nu allemaal beoordelen, bekijken, opknappen. Zodat het straks weer een mooi geheel is en een mooie volksbuurt is. In de volksbuurt die wij dan gaan vormen, daar zitten ongeveer 50 figuranten in. En die figuranten blijven, ja, die spelen gewoon het middeleeuwse dorpse leven. Zoals in de volksbuurt gebeurt. Dus er wordt gerotzooid, er wordt gestolen. Er is een huisje van lichte zeden, er is een bakker, er is een café. En er worden spelen gedaan, er wordt gejudeboeld op de ouderwetse manier. Dus allerlei zaken. En eigenlijk, de bezoekers die komen, kunnen zich daar tussen begeven. Kunnen zelfs meedoen. Op die manier krijgen ze eigenlijk een stukje levend theater gepresenteerd.
1: Een vergelijking met Scrooge Festival in Arsen is al snel gemaakt en het ligt, net als Grubbevorst, dicht bij de Duitse grens, waardoor het automatisch veel Duitse bezoekers trekt.
2: Duitsers vinden dat leuk. We hebben ook nou contact met Scrooge. We hebben ook via Scrooge wat contacten gelegd in Duitsland met de pers. We hopen dat ook de Duitsers de weg naar Grubbevorst gaan vinden, zodat we hier straks zeg maar, een goed gevuld festivalterrein hebben.
1: De volksbuurt waar de heren hieraan staan te bouwen is onderdeel van een groter geheel.
2: Het schouwspel is gewoon geweldig. 350 figuranten, acteurs die ieder met hun eigen ding bezig zijn. Groot theater, klein theater, straattheater, volksbuurt, monniken in de straat van het geloof. De ellende in de straat waar de melaatsen en de zieken en noem maar op. Dus het is een heel levendig gebeuren, gewoon verschrikkelijk interessant om te zien. Maar vooral ook om proberen de interactie met de bezoekers op gang te krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel leuk.
0: En heb je nou de tv niet aanstaan en je wilt toch graag een preview hebben van hetgeen wat er allemaal gebeurt in die loods? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas.
3: Dance in Colombia.

Ja, Summer, Calvin Harris. En het voelt ook weer als zomer. Zeker deze laatste dagen van september. Taylor Swift heeft gisteravond bij de MTV Video Awards, de afgekorte MVA's, de allereerste award voor de Artist Director Honors ontvangen. Swift werd daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's. En voorheen deelden ze de titel met Beyoncé. Beide hadden ze dit jaar, tot dit jaar moet ik zeggen, 30 VMA's op hun naam staan. De nieuwe prijs is bedoeld als erkenning voor artiesten wier werk achter de camera de mogelijkheden van muziekvideo's heeft vergroot en de kunst van visuele storytelling heeft bevorderd. 20 jaar geleden begon ik met het maken van en meewerken aan muziekvideo's, zo zegt Swift in haar toespraak. Ze voegde eraan toe dat ze betrokken is geweest bij de productie van ongeveer 60 muziekvideo's, waarvan ze er 18 zelf heeft geschreven en geregisseerd. Jullie, dus de fans, maken het zo leuk. Zo zei ze nog gisteravond. Nou, alle reden om een nummer van haar te draaien. En ze heeft zoveel nummers. En ik dacht, de zomerhit van vorig jaar, Open Light.

En met Taylor Swift gaan we richting de klok van 1 uur. Oftewel richting het einde van dit programma. Althans, de uitgave van maandag. Je weet het, morgen weer. De volgende werkdag. En dan is er weer om 12 uur lunch live. Tot dan, geniet van vandaag. En geniet zeker ook van de komende dagen. We gaan eruit met Alvaro Soler. Ook weer een lekker zonnig nummer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: 100%.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Scorpions and the Wind of Change. En daarmee
1: begon maandag. Dit is De Dag van Hier. Met Nick Kortenhoeven.
0: En daarmee begonnen we de dag. We gaan meteen door naar het nieuws in het kort. Een motorrijder is zondagochtend lichtgewond geraakt toen deze achterop een andere motor reed. Het ongeluk gebeurde op de Meldersloose weg in Melderslo. En een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Metrik. Het voertuig raakte op de oude peeldijk van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. En aan de Jacobusstraat in Eckel zijn in totaal 19 bomen gekapt. De kap hangt samen met de herinrichting van een deel van de straat en de aanpassingen bij het voetpad richting de basisschool. Volgens de gemeente Pillemaas komen er nieuwe bomen en een haak voor terug. Over een deel van de plannen is niet breed gecommuniceerd, zo erkent de gemeente. En de Reuverse zangeres Marina Klaassen heeft samen met haar zangpartner Willy Billekens de liedjesavond van de Wortelenpin gewonnen. Met het nummer Blief nog even hey behaalde het duo de meeste punten van de 11 finalisten. En wat is de weersverwachting? Nou, morgen is het zonnig, temperaturen 27 à 28 graden. En de dag erna eveneens een blauwdruk van morgen. Ook dan weer zomerse temperaturen richting de 30 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 6:30. Meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Clean Bandit samen met Anne Marie met de titel Rock Bye. Het vernieuwde Pierspark in Pallingen is afgelopen zaterdag officieel geopend. Het park heeft de afgelopen periode een ingrijpende metamorfose ondergaan met onder meer nieuwe wandelpaden, groenvoorzieningen, sportvelden, een skatepark en een amfitheater.
1: En ik zie het allemaal voor me. Hier in een zwoele zomeravond, gitarist, singer-songwriter. Nou, wat is dan mooier als daar die mensen gaan genieten van wat hier allemaal is. Wandelen hoort er ook bij, hè? Ook een stukje passieve beleving. Hè? Er zijn hier mensen in deze multicoin misschien aan het sporten. Maar je kunt ook lekker op een bankje gewoon gaan zitten en kijken welke kunsten dat er allemaal uitgehaald worden. Ook een gebied waar mensen gewoon zonder echt hele atletische ambities lekker kunnen wandelen, kunnen genieten van wat dit Pierspark brengt. En dat is ook het Pierspark. Het is een mooie, groene, duurzame omgeving waar het gewoon genieten is voor de inwoners van Panningen, maar eigenlijk ook voor de inwoners van Pelemaas. We zitten ook relatief dicht bij Leudal, dus misschien dat er ook nog wat mensen hier naartoe komen.
2: Er staat een hele trotse voorzitter volgens mij naast mij.
3: Is dat zo?
2: Een bescheiden, maar trots.
3: Bescheiden voorop, ja, ik ben wel trots. Maar het is niet dat wij dit gedaan hebben, het is van de gemeenschap. Wij zijn een Stichting Pierspark bestuur aangetreden. Het waren die plannen al rond. Was eigenlijk alles al in principe in een kan en kruiken. Dus wij zijn meer nu voor het vervolg op wat er dadelijk gaat gebeuren. Ondersteuning aan de samenhang. Daar zijn we heel druk mee bezig. Kijk, het park. Dat plan was klaar, dus daar hebben we niet veel aan gedaan. Maar dat is evengoed een schitterend park, daar ben ik echt trots op. Net zo trots als iedereen in Pelemaas, hoop ik. Want dit is van Pelemaas en dat is belangrijk. Ik heb veel mensen gesproken de laatste tijd, sinds dat ik in Pierspark zit. Maar dit is gewoon iets unieks. We zijn nu in gesprek met Limburg Festival voor een urban festival hier te krijgen. En als je zo hoort dat dit park zo beroemd is in de regio nu al, zeker voor die skatebaan, dan zeg ik wow. Maar ook die combinatie met daar twee grote scholen, waar maak je zoiets mee? Dat is uniek. En dan dit park in deze hoedanigheid op Pelemaas hier neergelegd heeft. Ik vind het petje af voor Pelemaas.
4: Tijdens de feestelijke opening konden bezoekers kennis maken met het vernieuwde park. Er waren sport- en dansdemonstraties, skateboardclinics en live muziek. Professionele straatskateboarder Candy Jacobs gaf een clinic.
2: Ik proef een klein beetje dat je jaloers bent op deze skate.
5: Ja, dat klopt ook wel een beetje. Ik ben wel een beetje jaloers op deze baan.
2: Waarom?
5: Nou ja, het is best wel zeldzaam dat je zo'n groot park krijgt. Op deze manier gebouwd. Ik weet dat Skateon het gemaakt heeft. Dat zijn ook vrienden van mij. En dit is iets wat ik in Venlo heel lang probeer. Dus ik ben een klein beetje jaloers. Maar het is gelukkig dichtbij, dus dat scheelt.
2: Venlo is wel een binnenbaan, hè?
5: Ja, dat klopt.
2: Maar geloof van hout?
5: Ja, die is van hout. Die heb ik zelf gebouwd samen met een paar vrijwilligers. Heel vet. Maar dit is toch, zeg maar, dit is altijd toegankelijk. Je kunt hier elke uur van de dag eigenlijk heen. Je kunt hier doen wat je wil. Jong en oud, alles kan door elkaar.
2: Het is een next level.
5: Ja, het is wel echt next level.
2: Nou is skaten, ik heb je een beetje onderzoek naar je gedaan, is ook eigenlijk genieten van het moment, in het moment zijn.
5: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Anders val je.
2: Anders val je.
5: Ja.
2: Derde van Europa, nee, tweede van Europa.
5: Ja, dus Wikipedia zegt dat nog steeds. Hè? Maar ik was ook wel eens eerste en ik was ook wel eens eerste op wereldkampioenschap. Dus Wikipedia liegt.
2: We moeten Wikipedia een beetje
5: updaten.
2: ik zie toch ook weer die hotelkamer tijdens de Olympische Spelen.
5: Ja, daar ben ik het allerbekendst om geworden, dat klopt wel. Ja.
2: Wel vervelend dat iedereen je eraan had te herinneren, ik ook niet.
5: Ja, het leuke is wel dat als ik hier zo'n baan oploop, dan heeft niemand enig idee wie ik ben, zeg maar. Al die smurven die denken gewoon, hé, dat is die skater. En meer weten ze niet. En dat is ook wel lekker.
2: Ja. Professioneel skater geweest, op een gegeven moment gestopt.
5: Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat lastig is om te stoppen. Om te zeggen, oké, en nu dan? Ik heb ergens wel een interview gezien dat je zoiets had van, oké, dat is best wel moeilijk om te stoppen en weer een nieuw leven te beginnen. Is het inmiddels gelukt?
5: Ja, dit is wel gelukt. Ja, ik doe dit soort dingen veel, dus ik geef veel kinderen les. Ik heb mijn eigen skatepark dus weer gebouwd. Ik ben tegenwoordig ook teammanager van het Olympisch team. Dus ik ga eigenlijk bewandel dezelfde route, alleen dan al een beetje aan de zijlijn. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed.
2: Ja, dus je hebt je weg gevonden.
5: Ik hoop het wel. Ja, dat is natuurlijk altijd. Ik denk dat ik altijd iemand ben die blijft zoeken, maar voor nu is het oké.
2: Dit is de grootste skatebaan, heb ik me laten vertellen, van Limburg. Hè. Komen ze dadelijk van heinde en verre hier naartoe?
5: Ik denk het wel. Ja, ik heb al best wel veel mensen vanuit Duitsland, omgeving Venlo, zeg maar, die deze kant op gaan om deze baan te skaten. Dus het is wel het is een unicum.
2: Hoe oud was het toen jij begon?
5: Ik was 13.
2: ik zie hier, kijk maar om je heen, kinderen die aanzienlijk jonger zijn.
5: Ja, en dat is dus vet aan skateboarden. Het is een hele nieuwe trend. Tegenwoordig ben je zeg maar oud als je op je zesde begint. Dus ik vind het leuk. Het is een jonge sport en je ziet het echt voor jongen nu. Ja. Dus ik denk dat Panningen nog heel lang genieten kan van deze baan. Ja.
2: Je gaat clinics geven?
5: Ja, dat klopt. Ja.
2: Zie je dan meteen of iemand talent heeft?
5: Nou, meestal zie je in het begin vooral zeg maar, wie een extra handje nodig heeft. Dat talent komt later.
2: Talent komt later.
5: Ja.
2: Eerst plezier hebben. Dus.
5: Precies dat.
2: Heel veel succes.
5: Dankjewel.
4: Niet alleen sportieve activiteiten staan centraal in het park. Ook is er ruimte voor kunstwerken. Het kunstwerk de Heinkis en Smoke Spot, beter bekend als de HKS-spot, die krijgt een nieuwe plek in het Pierspark. En daarmee keert een bekende ontmoetingsplek voor jongeren terug die jarenlang bij het bouwen stond.
2: Dat kunstwerk komt terug. En dat gaat dus inderdaad anders heten, omdat Smoke niet meer van deze tijd is. Ze zijn ook wel een beetje preutser geworden. Kiss kan nog wel, hè?
6: Ja, Kiss and Stay, hè? Dat gaat het dan worden.
2: Ja. Maar die komt hier te staan, hier in het park ook?
6: Hier in het park, daar of daar, dat zijn we nog de mogelijkheden aan het uitvechten, waar die het mooiste komt. En hij wordt ook uitgebreid, want hier was natuurlijk een... Een plek binnen de context van de school. En nu is het opeens een openbaar plein. Heel bruist van allerlei activiteiten. En dat was een aanleunplek om met je kont tegenaan te zitten. Nu komt er ook een ruimte dat je er kunt gaan zitten. Het is fantastisch dat het nu eindelijk weer terugkomt.
4: Maar er is meer kunst.
7: Moest er een lijn naar boven gaan. En toen kwam die neus eigenlijk een beetje tevoorschijn. Die neus die is ook heel goed te zien op de foto van Piers. Dus ja, het is een echte geinenneus. Heel typisch. En nou, die heb ik er bovenop gezet. En om het kunstwerk... Of het gezicht te geven, heb ik de snor eronder gemaakt.
2: Ja, ik zit hier met de kleindochter van Piers Reinehoek.
8: Van Piers.
2: Hoe bijzonder is dat?
8: Heel fijn. Ik ben heel trots dat Piers mijn opa was. Ja.
2: Ja, want wat denkt u aan bij uw opa? Wat denkt u als u aan uw opa denkt?
8: Ja, het was een hele lieve oude man, maar wel ook een beetje streng.
2: Een beetje streng ook?
8: Ja, een beetje. Hij had wel wat in zich.
2: Ja. En wat vindt u van het kunstwerk?
8: Ja, heel mooi.
4: Er wordt nog druk gewerkt aan de afronding van het Pierspark. De komende jaren staan er nog meer zaken op de planning. Tot die tijd kan er gesport, beleefd en gerecreëerd worden in het park.
0: En je hoort een verslag van Pascal Meijer afgelopen weekend tijdens de opening van het Pierspark.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Chicago, if you leave me now, tijdens de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Eind oktober gaat Grebbevorst 2 dagen lang terug in de tijd met Vorstelijk Festival. In een loods zijn ze daarom druk bezig met het bouwen van kleine huisjes voor het decor in een van de gebieden die het centrum omtoveren tot een middeleeuws dorp.
1: Ja, dit is veel werk. We hebben deze huisjes hebben we ook kunnen overnemen van een grote theaterproductie. Maar ja, die zijn niet meer in goede staat. En die willen we weer in een mooie setting opbouwen. En dat betekent dat we ze nu allemaal beoordelen, bekijken, opknappen. Zodat het straks weer een mooi geheel is en een mooie volksbuurt is. In de volksbuurt, hè, die wij dan gaan vormen, daar zitten ongeveer 50 figuranten in. En die figuranten blijven, ja, die spelen gewoon het middeleeuwse dorpse leven. Zoals in de volksbuurt gebeurt. Dus er wordt gerotzooid, er wordt gestolen. Er is een huisje van lichte zeden, er is een bakker, er is een café. En er worden spelen gedaan, er wordt gejeudeboeld op de ouderwetse manier. Dus allerlei zaken. En eigenlijk, als de bezoekers die komen, kunnen zich daar tussen begeven. Kunnen zelfs meedoen. Op die manier krijgen ze eigenlijk een stukje levend theater gepresenteerd.
2: Een vergelijking met Scrooge Festival in Arsen is al snel gemaakt en het ligt, net als Grebbevorst, dicht bij de Duitse grens, waardoor het automatisch veel Duitse bezoekers trekt.
1: Duitsers vinden dat leuk. En we hebben ook nauw contact met Scrooge. We hebben ook via Scrooge wat contacten gelegd in Duitsland met de pers. We hopen dat ook de Duitsers de weg naar Grebbevorst gaan vinden, zodat we hier straks zeg maar, een goed gevuld festivalterrein hebben.
2: De volksbuurt waar de heren hieraan staan te bouwen is onderdeel van een groter geheel.
1: Het schouwspel is gewoon geweldig. 350 figuranten, acteurs die ieder met hun eigen ding bezig zijn. Groot theater, klein theater, straattheater, volksbuurt, monniken in de straat van het geloof. De ellende in de straat waar de melaatsen en de zieken en noem maar op. Dus het is een heel levendig gebeuren, gewoon verschrikkelijk interessant om te zien. Maar vooral ook om proberen de interactie met de bezoekers op gang te krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel leuk.
3: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Tony Exposito en Papa Chico. We gaan naar het nieuws en uiteraard de weersverwachting. Een motorrijder is gisterochtend lichtgewond geraakt toen deze achterop een andere motor reed. Het ongeluk gebeurde op de Meldersloose weg in Meldersloo. Een groep motorrijders reed over de weg toen een van hen achterop een andere reed. Door de botsing kwam een van de motorrijders in een sloot terecht. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder, maar deze hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Een man is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meterik. Het voertuig raakte op de oude peildijk van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. De auto reed vanuit Amerika in de richting van Horst. En door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg, raakte een boom en sloeg over de kop. Uiteindelijk belandde het voertuig ondersteboven in een naastgelegen paardenwei. En aan de Jacobusstraat in Echel zijn in totaal 19 bomen gekapt. De kap hangt samen met de herinrichting van een deel van de straat en aanpassingen bij het voetpad richting de basisschool. Volgens de gemeente Pelemaas komen er nieuwe bomen en een haag voor terug. Over een deel van de plannen is niet breed gecommuniceerd, zo erkent de gemeente. Aan de Jacobusstraat lopen volgens de gemeente twee ontwikkelingen. De eerste is een herinrichting van het gedeelte tussen de Komgrens, nabij de Linskesweg en de Kemstraat. Het ontwerp, de plannen en de noodzaak om de bomen te kappen zijn tijdens de informatieavond met omwonenden besproken. En volgens de gemeente is bij de aanplant van de beuken aan de kant van de woningen in het verleden te weinig rekening gehouden met de beschikbare groeiruimte en het formaat dat de bomen uiteindelijk bereiken. Ook wijst de gemeente erop dat de beuken gevoelig zijn voor klimaatverandering. Daarnaast is gekeken naar het voetpad vanaf de andere zijde van de Jacobusstraat tot aan de basisschool. De gemeente kreeg het verzoek om hier vanwege de verkeersveiligheid rond de school na te kijken. Het ontwerp voor dit gedeelte is vervolgens gelijk getrokken met dat van de herinrichting. En over deze aanpassing zijn omwonenden volgens de gemeente niet allemaal vooraf bereikt. En de Reuverse zangeres Marina Klaassen heeft samen met haar zangpartner Willy Billekens de liedjesavond van de Wortelenpin gewonnen. Met het nummer Blief nog eens even hey behaalde het duo de meeste punten van de 11 finalisten. En we gaan meteen door met het weer. Wat zijn de verwachtingen? Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Temperaturen vannacht 14 à 15 graden. Morgen en overmorgen, de twee laatste dagen van september, wordt het warm. Bijna 10 graden meer dan normaal is voor de tijd van het jaar. Morgen 28 graden. En de dag erna, dan heb ik het over woensdag, doet de temperatuur daar nog een tandje bij. Dan is al 29 graden, misschien wel 30 graden lokaal, geen uitzondering zijn. Tot zover het nieuws en het weer. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorst aan de maas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur. En 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Heel even terug in de tijd op deze maandagavond, 28 september, tijdens de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Paul Anka met Put Your Hand on My Shoulder. En we gaan eens heel even terugkijken op de uitslagen van diverse wedstrijden die afgelopen weekend zijn gespeeld. Te beginnen met Bevo. Het leek er op papier op dat het een lastige avond zou worden voor Bevo. Maar er was totaal geen sprake van afgelopen zaterdag in De Heuf. Bevo maakte namelijk gehakt van Isichem met 43-27. Dan op eigen veld heeft Wittenhorst de tweede zege op een rij geboekt. Thuis werd Milo Hout met 2-1 verslagen. En in de derde, vierde en vijfde klasse kwamen de regionale voetbalclubs uit... In de derde, vierde en vijfde klasse kwamen de regionale voetbalclubs dit weekend opnieuw in actie. Er waren ruime overwinningen, maar ook wedstrijden waarin de beslissing pas in de slotfase viel. MVC 19 zette zijn promotieambitie kracht bij met een ruime zege, terwijl HBSV opnieuw overtuigend won. We gaan even naar wat uitslagen. Mifano, PEC 20, 4-3. Helden tegen Lierop, 2-0. Heidhuizen tegen Balu, 0-5. En Kessel tegen Maasgouw, 1-3. Dan gaan we naar Bevo halen. Bevo tegen Halen, 2-4. En HBSV tegen Reuvers, juist al genoemd, 5-0 voor HBSV. Grashoek tegen SSE, 3-1. MVC 19 tegen Olympia Boys, 5-0. RKDSO tegen RKMSV, 2-1. En tot slot Koningslust tegen Belfalia, 0-3.

Two Brothers on the Fourth Floor met I'm Thinking of You. En afgelopen weekend kwam Desiree, de zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor, officieel Desiree Manders. Zij was het middelpunt van de beste zangers. En Yves Berendsen heeft een van haar nummers vertaald naar een Nederlands nummer. Met de titel Kom vanavond naar mij toe. En vaak dan komen er toch wat hits uit die beste zangers. En ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat Yves Berendsen met dit nummer toch weer een hit gaat scoren. Een nummer van Desiree eigenlijk, maar nu vertaald naar Kom vanavond naar mij toe.

0: Yves Berendsen met Kom vanavond naar mij toe. De 81-jarige Riet Jansen uit Grubbevorst publiceert debuut dichtbundel Ik juich heel stilletjes van binnen. En Jansen werkte maandenlang aan haar debuut, die op afgelopen donderdagmiddag gepresenteerd werd in het zorgcentrum La Providence in Grubbevorst.
1: Riet, gaat u dan toch in je leven terecht?
2: Ik heb veel gelezen. Heel veel romans en van alles en nog wat. En toen kwam de puzzelwereld in zicht. En daar was ik heel gek op. En dat heeft alles te maken met letters en slagzinnen. En dat heeft alles te maken met de taal.
3: Sindsdien speelt de literatuur een grote rol in Jansens leven. Zo ook in haar liefdesleven.
2: En we hebben ons leren kennen via de laptop op een datingsite. En toen schreef Chef mij in dicht voor. Nou, dat was een makkie van mij. Dus ook in dichtvorm teruggeschreven. En zo schreven wij heen en weer. En het was zo gepiept. Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk. En toen hebben we elkaar leren kennen en klikte meteen. En de familie klikte en kon niet beter.
3: Van het schrijven van gedichten naar een volledige publicatie is geen eenvoudig proces. Gelukkig stond Jansen er niet alleen voor.
4: Nou, ik ben vrijwilliger bij Gewoon Lezen hier in Grubbevorst. En ik zat op vrijdagmiddag in de bibliotheek, gewoon mijn bieddienst te draaien. En toen kwam Riet naar me toe met de vraag of ik heel eventjes een bestandje voor erover zou kunnen zetten. Alleen dat ene bestandje overzetten, dat bleek toch net iets meer te zijn dan dat. Dus ja, ik denk dat we er alles bij elkaar een half jaar mee bezig zijn geweest. Ja, dit helpen, dat heeft mij zoveel vreugde en plezier gegeven dat ik bijna net zo trots ben als Riet nu ik hier sta.
3: De drukbezochte presentatie eindigde met een signeersessie. En zo werd het debuut van Riet Jansen er één voor in de boeken.
2: Zonder een verhaal, wat zou ik met mijn woordenschat beginnen? Een verlangen waar ik steeds naar taal. Als schrijvende brengt het mij bij zinnen.
5: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

van Take That. Ik zie dat we bijna het gehad. Ik zie dat het bijna 7 uur is en we gaan meteen door naar de jarige. Vandaag 28 september zijn jarig en vieren feest. Jules Omsels, hij woont in Helden aan de Roggelsweg. Hij viert daar zijn 85ste verjaardag. Piet Verhaag aan het Sint-Willibrordus plantsoen in Deurne. 83 jaar wordt hij. Van harte gefeliciteerd, Jules en Piet. Maak er een gezellige maandagavond van. En we gaan eruit met Elvis Presley.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California. And you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

Beste luisteraars van harte, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes. En het is werkelijk waar, dus maandag 28 september. Direct na de klok van 7 uur is dit het programma Country Heroes met countrymuziek in de breedste zin des woords. Zoals je dit wekelijks op de radio voorbij hoort komen. Op de radio? Jawel, zeker. Onze etherfrequentie 92.5. Daarop moet je kijken. Als je het zeg maar gewoon op de ouderwetse manier via de radio wilt volgen. Maar je hebt natuurlijk, dus de etherfrequentie bedoel ik daarmee, maar je hebt natuurlijk ook natuurlijk onze website www.omopnm.nl. Daarop kun je zien hoe je programma livestream of eventueel achteraf kunt volgen. Geldt trouwens ook voor al onze overige programma's die op de radio voorbij komen. En dan moet je even kijken, dus livestream of achteraf. En als het achteraf is, kijk vooral op de weekagenda. En als je daar ergens dan Country Heroes ziet staan op de maandag, dan zit je echt helemaal goed. Dan kun je het programma tot ongeveer zo'n 2 dagen naar deze uitzending terugluisteren. Ja, en beste luisteraars, aflevering nummer 1235 van het programma Country Heroes. En dat met ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen. Voor de 611e maal verzorgde hij de techniek. En en we zijn begonnen met Morgan Wallen met Been By Now. En sterker nog, het is een hit in de Amerikaanse country charts, maar zeer opvallend, enkele weken geleden is het zelfs voorgekomen dat de bovenste 5 plaatsen bezet werden door liedjes uit, uit het genre de country muziek. En dat is intussen eigenlijk beperkt tot 3 nummers. Nummers 3, 2 en 1. Die zeg maar ook in de gewone, zeg maar de popcharts, de Billboard Top 100 in Amerika, de bovenste 3 plaatsen bezetten de afgelopen week. En Morgan Wallen staat daarbij op nummer 3, Been By Now. Wat kun je trouwens verwachten in deze uitzending trouwens van Country Heroes later in het uur? De samenwerking tussen Dolly Parton en Porter Wagoner. Het is eigenlijk zo'n beetje een onbekend hoofdstuk uit de carrière van Dolly Parton, althans voor het grote publiek. Want we kennen haar van haar lange, zeer lange solo-carrière. Maar ja, hoe is het ooit allemaal begonnen? Want ze heeft een samenwerking gehad en daaruit is later, toen ze afscheid nam van deze Porter Wagoner, een liedje ontstaan, wat we allemaal eigenlijk kennen. Maar dat is eigenlijk voor later op in de uur. Straks kunnen we trouwens ook luisteren van 8 tot 9 uur het programma Poparchief. En zeer bijzonder, bij een kapper en een origineel gaan we het hebben over Dolly Parton. Dus ook naar Poparchief kun je luisteren. Loopt dus een beetje als een rode draad door 2 uitzendingen heen. En verder, beste luisteraars, ook nog van 9 tot 10 uur Kevin Schatterie met zijn programma Kevin Draait Door. Ja, en beste luisteraars, we gaan naar de nummers 2 en 3. Nee, de nummers 2 en 1 moet ik natuurlijk zeggen. Uit de Amerikaanse Billboard Top 100. Let wel even op, allebei dus country nummers. En bij de nummer 1 straks natuurlijk een bijzonder moment, een bijzondere mededeling. Maar dit is Stella Lefty met Boston. Op dit moment ook bij ons te beluisteren hier in Nederland in de top 40. Dit is ze, Stella Lefty. Heel veel luisterplezier. 92.

0: Beste luisteraars, ja, mocht je later weer ingeschakeld, dan is het echt Country Heroes met een hit die op dit moment ook bij ons in de top 40 staat. En eindelijk is het dan toch gelukt, want het heeft echt heel lang geduurd. Liedje waar al eind vorig jaar in Amerika toen op dat moment uitkwam. En nu, sinds kort, ze staat er nu op dit moment zo'n 8 weken in de top 40 en bleef afgelopen... Bij de allernieuwste top 40 bleef hij op de 5e plaats hangen. Maar het kan best zijn dat ze toch gaat klimmen langzamerhand de komende weken. Ella Langley en Houston, Texas. En dan nog te bedenken dat een van deze dagen bekend wordt gemaakt... dat volgend jaar hebben we het Country to Country Festival in Rotterdam. Wat eigenlijk elk jaar plaatsvindt. En dan is het maar hopen als ze zo'n artiest dan ook daar kunnen krijgen. Want ze is nog niet eerder, volgens mij nog niet eerder in Nederland geweest. Ella Langley, dat zou echt inderdaad een topper zijn als ze die haar op dit moment in gelegenheid zijn om haar te kunnen contracteren in Europa. Beste luisteraars, voor degene die het programma natuurlijk digitaal willen volgen, kan natuurlijk ook voor de gemeente Pelemaas via het digitale kanaal en via de kabel is het 781. Voor de gemeente Bezel 918, het digitale kanaal. En dan is het via glasvezel KPN Accessible en Telford kanaal 1053 of door 1053. We hadden het dus ook over Ella Langley. Zij staat dus nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. Maar het meest bijzondere van alles, intussen 23 en 1 gesloten weken nummer 1. En wie had het record tot afgelopen week nog helemaal alleen in handen? Dat was Mariah Carey met All I Want for Christmas is You. Dan moet je wel bedenken, 22 weken nummer 1, alleen niet aan 1 gesloten. En eigenlijk met name eigenlijk gedurende de periodes met kerstmis. Maar de afgelopen jaren, als het liedje eenmaal in die hitlijst voorbij kwam, ja, dan tellen ze die weken bij elkaar op en zij kwam tot 22 weken. Dat is inderdaad het absolute record tot afgelopen week. Nu 23 weken Ella Langley. En we mogen niet vergeten Stella Lefty, die we zo straks hoorden met Boston. Ook zij staat bij ons in de top 40 en dat gaat erg goed, want ze is 1 plaats gestegen van 8 naar nummer 7, maar zij heeft er al wat langere tijd over gedaan. De 20ste week in de top 40. En zij staat in Amerika in de Billboard Top 100, althans op nummer 2. Ja, en dan, beste luisteraars, Dolly Parton, haar carrière. Ze heeft een aantal jaren samengewerkt met Porter Wagoner, vanaf 1967 tot 1974. En in die tussentijd hebben ze gezamenlijk ook liedjes opgenomen. En enkele hitsuccessen gaan zo direct voorbij komen. Het allereerste echt grote hitsucces voor haar, samen met Porter Wagoner, de man die eigenlijk zijn eigen tv-show had, dat is met het volgende nummer, The Last Thing on My Mind. En dan gaan we toch terug naar de jaren 60.
1: 1967.

0: Ja, beste luisteraars, mag je later mee geschakeld. Dit is Country Heroes en je luistert naar Dolly Parton samen met Porter Wagoner. The Last Thing on My Mind, dat haalde de Amerikaanse top 10 in het country charts in 1967. En daarna hadden we uit 1969 het duet Just Someone I Used to Know. En zeer bijzonder eigenlijk een samenwerking die in 1967 ontstaat. Porter Wagoner die had zelf op dat moment al een eigen tv-show, wat wekelijks op tv kwam. En toen kwam er een nieuwe zangeres en toen stelde hij voor aan Dolly Parton. En daar moest het publiek wel even aan wennen, want ze hadden in eerste instantie een andere zangeres in het programma zitten, Norma Jean. Uiteindelijk is het Porter Wagoner die een platenlabel RCA ervan overtuigd van leg haar alvast vast eigenlijk, zeg maar, voor een platencontract. En toen werd er een duet werd er opgenomen en dat was dan het liedje The Last Thing on My Mind. En dat haalde de top 10 in de charts, in de country charts. Ja, en 7 jaar lang was het zeer succesvol. Porter Wagoner, eigenlijk de gevestigde naam binnen de Amerikaanse country muziek. En Dolly Parton, een 21-jarige aankomende zangeres. Maar het werd inderdaad een heel groot succes. Dat leidde ertoe dat er 1974 zelfs in de Amerikaanse country charts een nummer 1 hit werd gescoord. En dat was met het liedje Please Don't Stop Loving Me. Dit zijn ze, Dolly en Porter.
1: 1974.

Oh jongens, als dit niet geweldig is. Porter Wagoner samen met Dolly Parton met schitterende duet Save Forever You'll Be Mine. En dat was in 1975 toen het album uitkwam. Hun beide wegen scheiden zich eigenlijk in 1974. Dan moet je eens wel eens eventjes nagaan dat net toen Dolly samen ging met Porter Wagoner, toen bracht ze solo ook eigenlijk gewoon albums uit, singles uit, maar leverde niet heel erg veel op. Totdat op een gegeven moment Porter Wagoner zei van als je nou eens dat nummer eventueel opneemt. New Skinner Blues was dat. Dat haalde toen de derde plaats in Amerikaans country jazz. Joshua in 1971. Dat was haar eerste nummer 1 hit solo in 1971. En toen werd het succes van haar wat wel steeds groter. Totdat ze in 1974 zei van ik wil nu toch echt op eigen benen staan. En dan gaat ze weg bij Porter Wagoner. Die was er natuurlijk uiteraard niet zo heel erg blij mee. Maar op een gegeven moment toen hij had Dolly Parton speciaal een liedje voor hem geschreven. Vanuit dankbaarheid. Van, goh, ja, jij hebt wel mij in mijn carrière geholpen. Dan zal ik je voor altijd dankbaar zijn. En zo kan het gebeuren dat iedereen I Will Always Love You beschouwt als een liefdesliedje. Maar in werkelijkheid is dat een soort dankjewel richting Porter Wagoner. We gaan eerst luisteren naar Dolly Parton en Porter Wagoner op het album Porter en Dolly uit 1980. Opname is wel nog in 1968. En daarna uiteraard naar het liedje waar het allemaal om gaat. Wat dus eigenlijk als dankjewel gaat richting Porter Wagoner. Het schitterende I Will Always Love You op het album Jolene uit 1974. En toen scoorde ze dus ook al het nummer 1 succes. Maar allereerst Dolly en Porter.

En werkelijk waar, 1974 bereikten ze opnieuw de nummer 1 plaats in de Amerikaanse country charts met I Will Always Love You. En wat er jaren later eigenlijk gebeurt, dan is het in inmiddels 1982, 83, naar aanleiding van een film, wordt het liedje opnieuw opgenomen en dan gaat het internationaal een hit worden, ook zelfs bij ons in Nederland. Maar dat komt straks ook aan de orde in Poparchief. Ja, ik zei het dus al, een liedje als Dankbaarheid richting Porter Wagoner. Hij was er in eerste instantie niet blij mee en wilde zelfs een rechtszaak aanspannen. En toen kwam zij met het liedje bij hem, liet het aan hem horen. En toen was hij helemaal tot tranen geroerd en zei van, ah, dankjewel Dolly. En de carrière van Porter Wagoner ging door en Dolly Parton ging de solo. En we weten hoe het allemaal daarna gegaan is in haar carrière. Meer over het verhaal straks rondom I Will Always Love You, wat er verder nog meer was, dat hoor je straks in Poparchief. Tot zover dus Dolly Parton. Ik had vorige week trouwens volgens mij het volgende liedje ook al laten horen. Ik denk ik laat het nog eens een keer voorbij komen. Een eigen Nederlandse zangeres, Hilde Vos, die heeft enkele jaren geleden samen met haar band liedje opgenomen What Would Dolly Do? Onlangs was zij te zien bij Tijd voor Max, tussen 5 en 6 uur is het programma altijd. En dan bracht zij dat liedje live. En daarna komt er een eigen nummer van haar van het album Belmont Boulevard van vorig jaar, The Road of Dreams. Dit is tweemaal Hilde Vos.

0: Oh jongens, wat is dit prachtig. Allereerst, what would Dolly do? Als een soort eerbetoon aan Dolly Parton van enkele jaren geleden. En op het album wat afgelopen jaar uitkwam, Belmont Boulevard, schitterende liedje The Road of Dreams, was dat Hilde Vos. Beste luisteraars, even terugkomen op de uitzending van vorige week. Je zult wel gemerkt hebben, af en toe was er eventjes pats, waren we in één keer eruit, zeg maar uit de lucht als het ware. 1 tot 1,5 minuut. Het heeft volgens mij 3 keer is dat tijdens Country Heroes gebeurd. Ja, daar kunnen wij niks aan doen, want we waren met de uitzending bezig. Elders waren ze met werkzaamheden hier bezig. En daardoor kon het gebeuren dat heel even de zender als het ware een beetje wegviel. Sorry dat je dan misschien niet alles hebt kunnen beluisteren, tenminste op dat punt. Maar dat wordt wel een keer rechtgezet. Dat even ten opzichte van vorige week. Volgende liedje zul je uiteraard wel kennen. Ik heb hem onlangs nog gezien samen met de Waterboys in Amsterdam. Steve Earle. Dit liedje heeft hij niet gespeeld, maar iedereen kent het wel. Regular Guy. Steve Earle.
1: 2, 1.

En uiteraard bij Steve Earle zul je wel herkend hebben, Rachel Guy. Hey, Henk is een lollige vent. Van Rowan Heesen, ja. Maar Steve Earle, daar komt het van het album The Hard Way. Daar is het op terug te vinden uit 1990. En je hoorde ze juist, Drake Milligan. Save it for a sunny day, moet ik zeggen. Onlangs was hij in Utrecht live te bewonderen. En in het voorprogramma van deze Drake Milligan uit Texas afkomstig stond ene Koen Vaal, de man uit West-Brabant. En deze Koen Vaal die had zelfs ook nog bijzonder nieuws te melden, dat hij binnenkort de opening mag verzorgen, zeg maar, dat hij headliner is, maar dan in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ja, beste luisteraars, we gaan eindigen met Steady on the Gun. Hier is Koen Vaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Beste luisteraars van achter, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Poparchief. Direct na de klok van 8 uur op de vaste maandagavond op het vaste tijdstip zoals dat al jarenlang gaat. En dan hier bij Omroep PNM Poparchief met ondergetekende presentator samensteller wandelende presenterende popmanscloptie Leon Jacobs. De techniek was altijd gedaan door Thijs Jansen voor de 610e keer. En dit is aflevering 1399. Volgende week dus 1400. Ja. En 1400ste aflevering van het programma Poparchief volgende week dan. En met popmuziek in de breedste zin des woords, zoals het poparchief altijd gevuld is, met de achtergrondverhaaltjes bij de liedjes die je voorbij hoort komen. Herinneringen zit vol van nostalgie. We gaan een origineel en een cover krijgen. Heel erg bijzonder verhaal, een liedje wat we eigenlijk allemaal al een beetje kennen. Maar de achterliggende gedachte van waar komt het eigenlijk vandaan en wie was er eigenlijk het eerste? Dat blijft altijd nog zo'n beetje. Blijft altijd wel een beetje spannend hoe dat eigenlijk allemaal precies verlopen is. En we gaan ook naar een beetje naar de actualiteit, naar het einde. Straks hebben we trouwens nog van 9 tot 10 uur het programma Kevin draait door met Kevin Schatterie. Die draait dan door tot de klok van 10 uur. En ja, dit plaatje wat je zojuist hoorde. Rhiannon van Fleetwood Mac. Zij kwamen niet in 1975 met het album Fleetwood Mac geheten. Ze maakten een nieuwe start. Het was van origine een. Een band uit Engeland, vooral in de bluesmuziek. We kennen ze van onder andere Need Your Love So Bad. We kennen ze onder andere ook van het prachtige instrumentale nummer Albatross. Van nummers als Oh Well, Black Magic Woman. Dan heb ik er een enkele genoemd. Maar toen was er even een mindere periode. En de heren gingen op een gegeven moment naar Amerika toe. Op een gegeven moment maakten ze kennis met Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. En die hadden zelf eigenlijk al een soloalbum gemaakt. Een dame, een zangeres en Lindsey Buckingham, muzikant, gitarist, ook zanger. En die hadden allebei een relatie. En op een gegeven moment is dit liedje door Stevie Nicks geschreven op een piano. En dan met hulp van haar vriend, dus Lindsey Buckingham. En het mooie is eigenlijk van, ze wilden in eerste instantie opnemen voor het album Buckingham Nicks. Maar dat hebben ze toch maar eventjes gelaten en hebben zich bewaard voor een album. Want Mick Fleetwood en John McVie en Christine McVie, ze wilden eigenlijk met Fleetwood Mac verder. Dus Stevie Nicks en Lindsey Buckingham traden tot de groep toe. Dan komt het album Fleetwood Mac uit en de single is Rhiannon. En 50 jaar geleden stond het bij ons hier in Nederland in de top 40. De nieuwe Fleetwood Mac klonk herboren. En je weet hoe het daarna gegaan is. Het jaar daarna kwam dat beroemde album Rumours met Go Your Own Way, met Dreams, met al die liedjes die erop staan. Maar dit was dus het begin van zeg maar, de wederopstanding van Fleetwood Mac. Beste luisteraars, we blijven heel even in 1976, 50 jaar geleden in de hitparade. De volgende band, eenmalig een hit gehad. Daar hebben ze het mee gedaan. Rob Parisi, de zanger, heeft het geschreven. En heerlijk, wat klinkt dat nummer er altijd fantastisch. Zeker als je de albumtrack beluistert. We gaan naar Wild Cherry en Play That Funky Music. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier of dansplezier.
1: Even een muntje in de jukebox.

0: Werkelijk waar, wat is dit prachtig, maar zo divers kan de hitlijst er ook uitzien. Anno 1976. Wild Cherry uit Amerika en eenmalig een hele dikke hit gehad. Wel wat voor eentje, een echte dansvloerkraker. En zeker bij een 70s party, zoals die wel vele keren heb meegemaakt, kwam ik toch altijd wel een keer voorbij. Play that funky music. Wild Cherry. En dan de Stills Young Band. Dat was een beetje een superband. We hadden Neil Young. Je had Stephen Stills, die kwam uit Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, beide heren kennen elkaar natuurlijk via die band. En Neil Young had eigenlijk zelfs een tijdje in een groep gezeten, Buffalo Springfield, waar ook ene Stephen Stills in zat. Toen zijn ze een keer samengegaan, hebben een album opgenomen. Kwam een single uit, het album Long May You Run. Het titeltrack kwam op single uit en het werd wel, ja, toch wel een redelijk groot succes. Toen wilden ze uiteindelijk gaan toeren. Maar uiteindelijk is het toen na een hele korte tijd, kregen ze ruzie onderling en toen zijn ze gestopt. En uiteindelijk is het bij dat ene album gebleven voor de Stills Young Band. Maar wat een fraai liedje blijft dat vandaag de dag. Long May You Run. Beste luisteraars, dit programma kun je volgen via onze etherfrequentie 92.5. Als het gewoon via de radio gaat. Ik had het volgens mij nog niet vermeld. Je kunt hem ook nog via onze website volgen. www.omroeppnm.nl. En dan erop kun je zien livestream of achteraf. En als het achteraf is, dan moet je kijken op de weekagenda. En daarop zie je inderdaad staan ergens poparchief. En dat geldt ook trouwens voor al onze overige programma's. En voor degenen die het via digitaal weg willen volgen. Dat kan natuurlijk ook. Voor de gemeente Pelemaas, het digitale kanaal 781. Voor de gemeente Bezel 918. En dan is het via Glasvezel. Gaat het via KPN Accessible en Telford kanaal 1053-1053. En uiteraard niet te vergeten ook via DAP Radio. Ja, en als we dan toch de Stills Young Band hebben, zit een beetje een country sfeertje in. Dan gaan we toch eventjes terug naar de country toe. De dame die onlangs is overleden op 80-jarige leeftijd, wat heeft ze een indruk achtergelaten? En wat werd er wereldwijd heel veel aandacht aan besteed? Misschien wel de grootste vrouwelijke ster bij de countrymuziek aller tijden. En zeker als je bijna 3000 liedjes geschreven hebt, die misschien nog niet allemaal op plaat of waar dan ook uitgekomen zijn. Ja, één bijzonder liedje, dat blijft wel hangen. Ze had 7 jaar lang, was ze eigenlijk betrokken bij een countryprogramma van Porter Wagoner, een zeer erkende Amerikaanse countryster. Zij werd gevraagd in 1967, nog maar 21 lentes jong. En het was een programma wat wekelijks op tv voorbij kwam. En daarnaast mocht zij ook aan haar solo-carrière beginnen. Maar ging echt haar vlucht nemen, eigenlijk begin jaren 70 met het eerste nummer 1 succes, wat ze heet. En ook onder andere met het album Jolene en de titelsong Jolene. En ja, en toen zei ze tegen Porter, ik ga mijn eigen weg. En ja, Porter Wagoner was er niet zo blij mee. En ja, hij heeft zelfs nog geprobeerd om eventueel een rechtszaak aan te spannen. Dolly Parton heeft trouwens een liedje geschreven. En het is eigenlijk een soort dankjewel richting Porter Wagoner. Dankjewel. Jammer genoeg, maar ik ga mijn eigen weg. Het is geen liefdesliedje wat dat betreft. 1974 kwam het uit op het album Jolene. Dit is Dolly Parton, zoals ze voor het eerst eigenlijk te horen was met I Will Always Love You, the original.
1: 1974.

En beste luisteraars, dit was de eerste cover die gemaakt werd. Linda Ronstadt, 1975 op het album Prisoner in Disguise. Maar Dolly Parton het jaar ervoor, dus 1974, nummer 1 in de Amerikaanse country charts. En dat was haar tweede nummer 1 hit in de Amerikaanse country charts op dat moment. Het vertrek bij Porter Wagoner verliep dus niet heel erg gemakkelijk voor haar. Want hij had tegen haar gezegd, eigenlijk ben je me ontrouw. Maar toen heeft ze eigenlijk een dag later, kwam ze eigenlijk weer terug en heeft ze dat liedje geschreven. Liet dat aan hem horen. En toen zei Porter Wagoner later, of die was in tranen geroerd. En dit is het allermooiste liedje wat ik ooit heb gehoord. En dus ja, uit. En toen ging het dus zo eigenlijk verder. Maar er zit nog een ander verhaal aan vast. Toen Dolly Parton daar een hitsucces mee had, was er ook een Elvis Presley. Die wilde het ook graag opnemen. Alleen, er was één probleem. En dat was dat kolonel Tom Parker zei, ja, dan mag ik de helft van de rechten op het liedje hebben. En ja, daar ging Dolly Parton niet mee akkoord. Later achteraf heeft ze er in eerste instantie toch wel behoorlijk spijt van gehad, dat ze zei van, ja, Elvis, als die het zou opnemen, nou ja, dat zou geweldig zijn. Maar achteraf, vele jaren later, was ze er wel tevreden mee van, gelukkig dat ik dat niet heb gedaan. Maar wel vond ze het jammer dat Elvis het niet heeft op kunnen nemen, mogen opnemen. We zijn vele jaren verder. En dan Dolly Parton, inmiddels een gerespecteerde zangeres, maar ook actrice. Doet ze mee in de film The Best Little Whorehouse in Texas in 1982. Maar er komt een nieuwe opname van het liedje I Will Always Love You. En dat komt op single uit en dat wordt internationaal een hit. 11 weken top 40 bij ons in Nederland. Dat houdt een tweede plaats hier in Nederland. Maar toch, vele jaren later komt er ook weer een nieuwe versie van het nummer. En dat wordt de grote internationale hit die wij kennen. Maar dit is eerst Dolly Parton met I Will Always Love You in 1983.

Dat was Whitney Houston, I Will Always Love You, 1992, via de soundtrack bij de film The Bodyguard. Dolly Parton trouwens met I Will Always Love You, die tweede versie 1983, houden ook de eerste plaats weer in de Amerikaanse country charts. En Whitney Houston, die versie van haar, in 34 landen heeft het nummer 1 gestaan. 24 miljoen platen verkocht wereldwijd. Het wordt als een van de best verkochte singles aller tijden gezien. Best verkochte single van het jaar 1992 en... de best verkochte single ooit door een vrouw. En dat heeft zij op haar naam staan. Maar Dolly Parton was er wel erg trots op, zoals zij dat gedaan heeft. Whitney Houston, I Will Always Love You. En dan hebben we onze eigen Ilse de Lange. Toen was het tijd, in 2024. In Nashville nam ze het op. Daardoor heet de EP ook Live in Nashville. Dit is Ilse de Lange met haar versie. De laatste die we krijgen te horen van I Will Always Love You.

En dat is ze dan, Ilse de Lange met haar versie van I Will Always Love You. En dat is ook het verhaal achter het liedje van Dolly Parton oorspronkelijk. En ja, ze had groot nieuws te melden afgelopen week. Want in één keer via TikTok is een oude hit van haar opnieuw een hitlijst gekomen in de top 40. En dan gaat het om deze plaat uit 2008.

Ja, Ilse de Lange opnieuw terug in de hitlijsten met Zo in Cuervo, terwijl er 18 jaar geleden al een grote hit was. En dan Ella Langley met Choose in Texas. Ja, staat zeer hoog in de top 40, maar een absoluut record gebroken. 23 weken als countryartiest nummer 1 in Amerikaanse hitlijst. Billboard, het absolute record. En beste luisteraars, ja, onlangs had ik een optreden gezien van de Waterboys in Utrecht. En zij hadden een geweldig optreden gegeven. En zeker met het volgende nummer klinkt het eerst. En daarna gaan we inderdaad over naar de nieuwe single van U2. Maar dit zijn de Waterboys met Fisherman's Blues.

Ja, je hoorde U2, een bandje op dit moment allemaal van 60-plussers, want ze zijn 50 jaar geleden begonnen. Afgelopen vrijdag was het precies 50 jaar geleden, op de Mount Comprehensive School in Dublin. Want daar had Larry Mullen, hun drummer, die had daar een briefje opgehangen. Was scholier op dat moment. Ik ben op zoek naar een bandje. Naar mensen voor een bandje te vormen. Bij hem in de keuken gebeurde het, daar was het allereerste optreden. En dat werd de afgelopen weekend al volop in Dublin gevierd. Ja, beste luisteraars. En U2 heeft bekendgemaakt. Er komt een nieuw album uit. Carnaval Dalloos geheten. Een heel vrolijk album gaan worden. Wordt in november verwacht. Ja, een van deze dagen is zelfs de verwachting misschien dat er al een wereldtour wordt aangekondigd. Maar dat die gaat komen, zeer zeker. En moet je eens even komend jaar de zomer even in de gaten houden. Dan zal Europa aangedaan worden. Maar dan moet jij de website zelf even volgen van U2. Ja, en hoe sloten ze afgelopen weekend speciaal concert eigenlijk gewoon af met het nummer wat ze altijd doen? Beste luisteraars, zo direct kun je luisteren naar Kevin Schatterie met Kevin draait door. En U2 sluit hun concerten altijd af met het volgende nummer. 40. Tot volgende week. 1, 2, 3, 4.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Goeiedag, welkom. Leuk dat je wel luistert. Het is avond 4 van de Kevin Draai Door Top 50. En we zijn gestart met nummer 19 vandaag. The Dire Straits en Brothers in Arms. Maar natuurlijk de lange vers. Ik heb nog even wakker gelegen van vorige week, dames en heren, moet ik eerlijk zeggen. Want ik draaide die verkeerde plaat van Purple Rain van Prince. Niet de albumvers, maar een of andere langere singlevers. Ja, kan gebeuren. Goed, ja, vandaag, wat gaan we allemaal doen? We spelen nog één liedje. We pakken een vallende hamer. We vallen in een bed vol met rozen. We hebben het over de oorlog van de liefde. We komen thuis en we gaan onze eigen weg. Maar ook stoppen we niet met geloven. Dat allemaal en nog wat meer komt vandaag allemaal voorbij. We onder nu op nummertje 18, een van mijn persoonlijke favorieten, je kunt het een guilty pleasure noemen, The Kelly Family, and One More Song.

Ja, prachtig. Ik vind dit echt prachtig. Ik zat op de basisschool, het was midden jaren 90. En toen had ik toch al wel iets met muziek, namelijk ja, de Kelly Family. En ik weet nog dat mijn allereerste concert was de Kelly Family in Maastricht, in het Mac, even uit mijn hoofd. Ik heb daar als klein jongetje van een jaar of 11 of zo met open mond staan te kijken naar wat ik daar allemaal hoorde en zag dat ik dat live mocht kunnen horen. Al die tijd dat ik dat op cd'tjes zat te draaien. Ja, goed, en ja, je noemt het dan een soort van guilty pleasure. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want het hoeft niet per se een guilty pleasure te zijn. Het is gewoon een plaat die je goed vindt. En waarom moet dat dan, ja, waarom moet dat dan zo'n naam hebben? Muziek is gewoon voor iedereen, denk ik dan. Maar goed, dat gezegd hebbende, ja, we gaan naar een andere geweldige band overigens, hè. We gaan naar Queen. En ja, ze hebben nog één plaatje hoger in mijn top 50. Dat komt de volgende week voorbij. Maar deze doet het ook heel goed, hoor. Nummertje 17, dit is Hammer to Fall.

Nummer 16, Don Henley en The Boys of Summer. Ja, een soort zijproject was het ook wel toenertijd. Hè? Want hij had natuurlijk zijn band, de Eagles, en hij deed er ook wat voor zichzelf on the side, om het zo maar even te zeggen. En dat bleek toch wel een knijter van een plaat te zijn, die Boys of Summer. Ja goed, en van nummer 16 gaan we naar nummer 15. Ik had het net al over mijn jeugdjaar op de basisschool, dat ik fan was van, en nog steeds wel ben, van de Kelly Family. Ja, daarna kwam natuurlijk het echte werk, want toen leerde ik voor nu een beetje mijn muzikale held, leerde ik daar langzaamaan kennen. Dat kwam daarna. Ja, Bon Jovi, dat blijft gewoon mijn favoriete bandje. En die man, ja, dat maakt niet uit wat hij doet. Ik vind alles geweldig wat hij doet. En ja, ik weet ook niet waarom dat is, want de laatste jaren zingt hij niet meer zo goed. Maar alsnog baal ik dat ik niet in Engeland ben geweest bij die laatste paar concerten. Hij heeft daar wel laten vallen dat hij dat ze weer bezig zijn met een tour voor volgend jaar. En ik hoop heel erg dat hij ergens hier in de buurt komt. Duitsland vind ik ook nog prima, maar het liefst gewoon natuurlijk hier in Nederland. Dan sta ik weer op dat veld en dan ga ik weer genieten van die heerlijke muziek. En in de jaren 90 kwam daar een geweldig plaatje uit. Hij liet, voor dat nummer te schrijven, mocht je het nog niet gehoord hebben, liet hij in een hotel een piano naar boven komen. Want hij had een bepaalde melodie in zijn hoofd en je moest eruit. En had een beetje een kater. En ja, zoals we dat dan in zijn openingszinnen zegt: Sitting here wasted and wounded. Dit is nummer 15, Bon Jovi en Bed of Roses.

Ja, ook zo'n prachtige plaat. Op nummer 14, de Goo Goo Dolls en Iris. En wat eigenlijk wel een beetje leuk hieraan is. Je hoort sowieso heel veel de mandoline op de achtergrond als een bepaald instrument wat veel gebruikt wordt in dit nummer. En ja, dit nummer is een soundtrack geworden in 1998 voor de film City of Angels. Dat was een film met Nicolas Cage onder andere, waarin een engel verliefd wordt op een hedendaagse vrouw, meisje, vrouw, noem het maar even wat. En hij kan alleen maar bij haar blijven als hij zijn onsterfelijkheid opgeeft. En dit nummer, ja, gaat ook eigenlijk een beetje over iemand die het verlangen heeft om begrepen te worden door iedereen, dat hij verliefd is op een vrouw, maar hij wil het niet aan anderen laten merken. En dat sluit naadloos aan een beetje bij het idee van de film. Terwijl het nummer niet voor de film geschreven is. De Rob Cavaglio die heeft het geproduceerd. En het werd geschreven door John Rzesnik, zo zeg je dat. Ja. En die had een beetje een schrijversblok, was een beetje somber. En dit zou een comeback moeten zijn, maar het was ook het hoogtepunt van de band, de Goo Goo Dolls. Ja, en het heeft hun geen windeieren gelegd, want dit lied doet het eigenlijk altijd wel goed overal, omdat het natuurlijk ook een hele goede plaat is. Dan ga ik even gauw naar mijn andere scherm, want ik ga nu even naar iets anders. We gaan namelijk naar nummertje 13, en dat is een band uit Zweden. Nou ja, ik zit wel eens op Spotify, en dan krijg je wel eens onderaan bij de artiest. Vergelijkbare artiesten zijn dan die. Nou, ik ben nogal fan van een paar bands uit Zweden die vrij onbekend zijn. En daar liep ik opeens tegen de band Cry aan. En Cry is een soort poprockband uit Zweden, ietsje steviger. En die hadden hun album 2 uit. En daar stond deze plaat op. En die vind ik zo goed dat die altijd heel hoog staat in mijn lijstjes. Dit is nummer 13 en Cry, War of Love.

Dan op nummer 13, Cry and the War of Love. Ja, ik vind dit echt geweldig. Ik kan hier echt van genieten. Deze plaat draai ik bijna dagelijks voor mezelf. Omdat ik dit gewoon, ja, ik vind dit gewoon een heerlijk nummer. Goed, ja, en als je nou denkt van nou, ik heb het allemaal wel leuk en aardig, maar ik wil dadelijk... Oh ja, lekker man. Op nummer 13, Cry and the War of Love. Ja, ik vind dit echt geweldig. Ik kan hier echt van genieten. Deze plaat draai ik bijna dagelijks voor mezelf. Omdat ik dit gewoon, ja, ik vind dit gewoon een heerlijk nummer. Goed, ja, en als je nou denkt van nou, ik heb het allemaal wel leuk en aardig, maar ik wil dadelijk ook wel eens een keer wat aangeven.

iets aan. Geef iets door wat je denkt. Oh, vind ik een leuk album van de week. Of zoiets. En dan wie weet komt het gewoon voorbij. Want dat kan natuurlijk allemaal hier. Wij gaan door met een beetje een Nederlands tintje op nummer 12. Dit is Van Halen. Ook een van mijn favoriete nummers. Omdat daar gewoon heerlijke gitaarlijnen in zitten. Dit is 5150.

Op nummer 11, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Geweldige plaat uit de 70s. Ja, ik moet snel door, want dan kom ik in tijdnood. We gaan naar de band Robert John and the Rack. Die staan op 10 met een geweldig mooi nummer, Coming Home.

John and the Wreck and Coming Home op nummertje 10, dames en heren. Wat een geweldige plaat is dat dan toch. Ja, en daarmee zitten we op het einde van deze aflevering weer. Volgende week de apotheose, de top of the bill, het beste van het beste wat betreft mijn top 50. 8 nummers nog te gaan en dat zijn niet de minste, maar dat zien we volgende week. Dan start ik met een live en eind ik met een live. En allemaal van dezelfde band, maar... Dat terzijde. We stoppen vanavond met nummertje 9. Ja, en dat is wel weer een knijter van een hit. Het werd nooit echt een grote hit, maar het is er wel een. Het is uit de jaren 80 natuurlijk. En ja, het is van de band Journey. En die hebben dit nummer ooit uitgebracht. En het werd nooit echt een dingetje, maar toch is het opgepakt. En is het door veel mensen omarmd als gewoon een geweldige plaat. Want dat is het eigenlijk ook, hè. Dit is op nummer 9, Journey. En Don't Stop Believing. Tot de volgende week. Dikke doei!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.